0: Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer, het is droog vannacht, het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

En vrienden bij vlaag, tot in de mooie blauwe lucht. Vlinder zo vrij, maar voor zijn eigen leven vocht. Wil ik vredig staan, maar mooi stille water. Ga zorgen voor nou, dan zorgen voor later. Om goud te kunnen leven, moest daar een mooie vlinder ween. Omhoog te kunnen zweven, moest de vrouw ik nooit vrezen. Door van heb ik in mijn leven, nooit meer langer hinder. En ben ik nooit jaloers, op die mooie vlinder. Want ik weet nou, als zelfs vlinders mogen staan. Dan laat ik mijn vreugde in het leven van mij bedaan. Want ik ken zonder vrouw, heus begouwd leven. Maar die mooie vlinder zal ik nooit

0: nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Het zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Maar de Groningse Curaçaonaar Edsel Ignacia was niet minder trots.
1: Als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
0: Meer nieuws, straks om 6:30.
2: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, halverwege de maand juni. Het is de day after, de dag na het gelijkspel van Oranje. We gaan het er zeker over hebben in de Ochtendploeg.

0: Goedemorgen na een uitermate korte nacht. Voor de meesten, denk ik, is de dag aangebroken. Het is maandag 15 juni. Dit is de ochtendploeg. Een dag met veel bewolking, af en toe ook wat zon. Het zal ongetwijfeld niet helemaal droog blijven met 16 tot 18 graden. Maar we gaan het vragen om 6:15 aan Harma Boer. En Peter Mulder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Om met een reclame van vroeger tijden aan te halen. Het waren 3,5 onvergetelijke uren van...
1: Ja.
0: Ah, ik heb hem toch uitgekeken gisteravond.
1: Ja, ik ook. Ja, ja, dat was zo spannend.
0: 2-2 tegen Japan. Nou, daar vertellen we niet zoveel nieuws mee. Nee. In het kader van de service en dienstverlening gaan we het er vanochtend nog wel wat over hebben voor de mensen die toch wel op wet zijn gegaan. Of die hebben gedacht na het laatste fluitsignaal, we gaan niet alle reacties meer ophalen. Na 7:00 hoor je nog de bondscoach en wat spelers. En straks bellen we met Dallas en met NOS-correspondent Simone Tucker, die daar is. De dochter trouwens van Johan Tucker, oud-doelman van FC Groningen. Zij was erbij gisteravond en met haar gaan we praten. Andere uitslagen dan? Nou, Curaçao. Daar hebben we met z'n allen gisteren ook naar zitten kijken. Nog heel even dacht ik dat het misschien spannend zou kunnen worden. Toen het 1-1 werd.
2: Ja, zeker.
0: Het werd uiteindelijk 7-1 voor Duitsland. Uiteindelijk stonden de drie Groningers in het veld. Leandro Bacuna, Junino Bacuna, die allebei in de basis stonden. En Joel Margarita, geboren in stad, die begon op de bank, maar mocht invallen. Nou ja, uiteindelijk werd het 7-1, misschien wel een net iets te grote uitslag. Aanvoerder Leandro Bacuna vat de wedstrijd samen.
3: Ik denk een de moeizame wedstrijd. Ik denk, ja, je kan gewoon zien wat voor kwaliteit hun hebben. Ze zijn sterk. Als je een keer je man laat lopen of een keer loopt te slapen, dan wordt het meteen afgestraft. Ik denk dat eigenlijk wel een samenvatting is van vanavond.
4: Ja, en er valt na wat is het, 5-6 minuten valt die eerste goal. Maar dan tonen jullie enorme veerkracht door te scoren. Wat gebeurt er dan bij jullie?
3: Ja, dat hebben we altijd gedaan. Ik denk dat we geloven wel in onszelf. En we komen dan wel achter. Maar ja, je moet wel ergens proberen om terug te komen in de wedstrijd. En dat hebben we gewoon goed gedaan. Ik denk dat we gewoon bleven doorgaan. En dat we een kans krijgen. Ik bedoel, elke wedstrijd krijg je een kans. En die kans die we kregen vandaag, die maakten we meteen af. En ja, het was 1-1. En dan denk ik dat daarna... dat het wel te snel is gegaan eigenlijk, dat we het te makkelijk hebben weggeven.
4: Je coach zei net, het is eigenlijk wel heel erg jammer dat het dan toch nog met zulke grote cijfers eindigt. 3-4-1 was prima geweest. Hoe zie jij dat?
3: Zeker weten. Ik denk, zodra het 3-4-1 wordt, precies wat jij ook zegt, dan moet je ook volwassen genoeg zijn om te zeggen, oké, jongens, we gooien het dicht. En we moeten naar de volgende wedstrijd kijken. En we bleven nog te open spelen. En we gaven hun nog te veel ruimte. Waardoor hun gewoon makkelijk doorheen kwamen. En dat heb je ook aan mezelf, aan het team en aan iedereen te verwijten dat we gewoon daar volwassen in moeten worden.
4: Ja. En wat is dan het belangrijkste wat je meeneemt naar die wedstrijd tegen Ecuador straks?
3: Dat maakt niet uit tegen wie we spelen, dat we tegen Duitsland ook doelpunt kunnen maken. Dus waarom niet tegen Ecuador of tegen Ivoorkust?
0: Ik zal toch even de juich toen ze het hele doelpunt maakten van Curaçao. Toch
2: ja, ik
0: leuk,
2: ook.
0: Hè? Ja, het is toch leuk, hè?
2: Ja.
0: Andere uitslagen zojuist afgelopen in de pool van Nederland. Zweden, Tunesië, hou je vast, 5-1.
1: Oh.
0: Goed voor doelsaldo van Zweden, zullen we maar zeggen. Hmm. En vannacht...
2: Dat 2-1 voorspeld, jammer.
0: Ja, ik ga zo slecht in de pool. Ik zak steeds verder weg. En even kijken. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Volgende tegenstander van Curaçao. Het mooie daar is in Ecuador. Heeft de president, Daniel Noboa, besloten tijdens het WK voetbal de accijns op licht alcoholische dranken te schrappen. Waardoor in Ecuador de prijs van een biertje meer dan 20% lager uit kan vallen. Kost daar iets van 80 cent dan. Dat is niks te vergelijken met Amerika. In het stadion ben je voor 3/4 liter Budweiser €16,50 kwijt. Zo, goedemorgen. Ja. Goed, zo meteen bij de

0: Chamber en Home Record is 14 over 6. Ja, het WK is voor Oranje nu ook echt begonnen. De ploeg van Ronald Koeman, Oud-FC Groningen, speelde met 2-2 gelijk tegen Japan. En Oud-FC Groninger, Virgil van Dijk, maakte de eerste goal namens Nederland. Simone Tucker, correspondent van NOS, was in Dallas, heeft Groningse roots overigens. En voor de echte voetbalkenners, dochter van Oud-FC Groningen doelman Johan Tucker. Simone, goeie avond voor jullie denk ik daar.
1: Ja, goedenavond is het hier, maar goedemorgen voor jullie natuurlijk.
0: Ja, hoe was het? Want je was de hele dag in Dallas om daar met zoveel mogelijk Nederlanders te praten en zo. Hoe was het?
1: Ja, het was een hele lange, een hele hete dag, maar vooral echt een hele leuke dag. Ontzettend veel Oranje-fans gezien, gesproken, zelfs nog een beetje mee gedanst. Het was echt wel heel bijzonder om te zien hoe het hier langzaamaan steeds meer Oranje werd. En dat ook die Amerikanen onze Oranje-koorts eigenlijk hebben overgenomen. Want steeds naarmate die wedstrijd dichterbij kwam, hier en daar, tanken daar, hoorde ik alweer mensen zeggen van, oh ja, jullie zijn toch van die Oranje-bus? Ja, we gaan ook meelopen. Een taxichauffeur die zei, ik heb al een oranje shirt gekocht. Dus het waren niet alleen maar Nederlandse fans hier, maar ook Amerikanen die voor ons hebben gejuicht.
0: Kijk eens niet heel raar, ja. Nederlanders. Die grote groep die daar staat te hossen van links naar rechts.
1: Ze wisten echt niet wat ze meemaakten, inderdaad. Want Amerikanen zijn nogal van de regels. En dat hier dan in één keer 10.000 Nederlandse fans springen over gewoon de openbare weg. Ja, dat ging er moeilijk in. Maar het is allemaal goed gegaan. En de politie die zag het allemaal van een afstandje toe. En die ging op het einde ook nog even op de bus, zag ik, om een foto te maken met de chauffeur van de bus en de mensen van de organisatie. Dus ja, die hebben ook gewoon licht gegeven.
0: Ja. En dan was de wedstrijd zelf in het enorme stadion van de Dallas Cowboys, waar normaal Amerikaanse voetbal wordt gespeeld. Zeer indrukwekkend op televisie. Jij was binnen. Hoe was het van binnen?
1: Ja, ook zeer indrukwekkend. Echt zo ontzettend groot. Daar verbleek de Euroborg toch wel een beetje bij. Inderdaad, plek voor 90.000 mensen. Normaal waren er nu iets minder. Niet omdat het niet uitverkocht was, maar omdat ze voor het voetbalveld meer plek moesten maken. Want normaal wordt daar dus American football gespeeld. Dus ook het stadion is eigenlijk helemaal omgetoverd voor het WK om er echt een voetbalwalhalla van te maken. En ja, dat was echt indrukwekkend. Heel veel Nederlandse fans dus, maar ook heel veel Japanse fans, want heel veel Amerikanen hier of Japanners die hier wonen hebben ook weer Japanse roots, Japanse familie. Dus die waren ook wel heel erg luid en dat ging er flink tegenop, tegen elkaar.
0: Je zei al, het is daar heel warm, ook nu nog in het stadion was airco. Was het verschil niet heel groot?
1: Ja, ik was daar ook wel een beetje bang voor, want dat heb je inderdaad heel vaak, dat je dan buiten echt in de bloedhitte zit en dan zo'n klap van de airconditioning krijgt. Maar ja, na een paar uur op de bus lopen naar het stadion toe was het eigenlijk wel een hele welkome verandering, even die airco. En het viel eigenlijk wel mee met hoe koud het was. Ik denk ook wel omdat die fans toch weer een beetje warmte mee naar binnen brachten ook. Dus het was gewoon lekker verkoelend en ik denk dat de spelers dat ook wel hebben gevoeld.
0: Uiteindelijk 2-2 in de slotfase door Japan, dat levert dan toch wat teleurstelling op hier, althans in Nederland. Hoe beleefden de fans dat?
1: Ja, het was een beetje wisselend, de reacties. Sommigen begrepen bijvoorbeeld de wissels totaal niet, maar er waren ook mensen die zeiden, ja, de trainer doet gewoon zijn werk en als Koeman zich met mijn werk gaat bemoeien, dan word ik er ook niet heel blij van. Dus we laten het maar gewoon even zoals het is. We accepteren het. Het was wel een hele spannende wedstrijd om naar te kijken. Er waren kansen. Er is gescoord. We zijn een beetje van die vloek af. Dus met volle moed toch maar op naar die volgende wedstrijd die in Houston is. Volgende week zaterdag is dat.
0: Ja, we hebben deze week, geloof dat het zaterdagavond was, in het NOS-journaal ook een reportage van je hand gezien met de gebroeders Bakuna. Die wedstrijd die kon je dus niet zien, helaas.
1: Nee, ik wilde eigenlijk vandaag op twee plekken tegelijk zijn, maar dat kon inderdaad echt niet, want een uur voor onze Nederlandse aftrap, natuurlijk de aftrap met Curaçao. Ik heb wel stiekem af en toe even als tweede scherm op mijn telefoon in de bus, terwijl ik verslag aan het doen was, gekeken. En vooral toen het even 1-1 was in Curaçao, die dat eerste doelpunt had gemaakt, had iedereen het op de oranje bus ook over Curaçao. Dus zo kwamen die werelden toch wel samen. En ik zag ook al een foto van een van de Bakuna's inderdaad toch nog in het stadion, zo ontzettend trots. Kun je met 7-1 verliezen. Maar ja, misschien moeten we daar wel een voorbeeld aan nemen hoe positief zij zijn en ook blijven na zo'n nederlaag. Ja, heel bijzonder.
0: Maar laten we de volgende wedstrijd tegen Zweden, maar niet met 7-1 verliezen, dan stel ik voor.
1: Ik stel voor 7-1 winnen.
0: Hoe ziet jouw komende dagen of komende weken eruit dan?
1: Ja, we volgen een beetje het spoor van Oranje natuurlijk hier. Maar daarnaast ook al het andere nieuws. Er is veel, er is veel politiek nieuws ook. Trump is op dit moment nog jarig. Ja, zeg ik het goed? Hij is 80 geworden. Hij had zijn eigen wedstrijd georganiseerd. In het Witte Huis werd een UFC een vechtwedstrijd gehouden. Er is een deal met Iran getekend. Dus ook dat gaan we allemaal volgen. Daarnaast natuurlijk het voetbalnieuws. Zolang Oranje het goed blijft doen, volgen wij ook. Zijn we er iedere wedstrijd dat zij spelen natuurlijk bij. Gaan we mee in die Oranje Mars. En wie weet brengt dat ons uiteindelijk wel dan 18 juli naar New Jersey, waar de finale wordt gespeeld.
0: Maar eerst maar slapen, denk ik, zometeen, hè?
1: Ja, ik ben voor jullie opgebleven, maar voor Noord doe ik dat natuurlijk. Maar eerst even slapen. Ja.
0: Nou, we zijn zeer erkentelijk. Wel rusten voor zometeen. Dankjewel.
1: Goeiedag, daar.
0: Dag. Simone Tukker, verslaggever van de NOS in Dallas.

0: zijn genoeg. 9. Deze leuke plaat van Riek Schuring heet Wat een Geluk. Zometeen hier het Groningse nieuws. Laten we nu eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. En Simone Tucker, NMS-correspondent, zei het zojuist al. Iran en de Verenigde Staten zijn tot een overeenkomst gekomen om de oorlog te beëindigen. Is bekendgemaakt door premier Sharif van Pakistan, het land bemiddelde bij de onderhandelingen. Correspondent Rudy Bauma over wat er nu bekend is.
1: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
0: De overeenkomst wordt waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen, buiten de spitstijden. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt Kamerlid De Hoop van Pro.
2: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
0: Het abonnement is niet geldig voor bus, tram of metro. Op 1 september is de actie weer voorbij. Er was er ook voetbal gisteren, heb ik begrepen. 2-2, Oranje tegen Japan, waar het er uitgebreid over. Tot op het laatste moment leek Oranje te gaan winnen, tot bondscoach Ronald Koeman wisselde en de Japanners in de laatste minuut gelijk maken. Dit was de korte evaluatie van bondscoach Ronald Koeman na afloop.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
0: En ik zei het al, in de pool van Nederland heeft zojuist Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Het andere Groningse nieuws zometeen met Rob de Vries. Wat zit erin?
4: Nou, gaan we eens even kijken hoe het staat met de Oranje-koorts gisteravond in de Groninger binnenstad.

0: Bar en de ochtendploeg. Het is bijna 6:30, tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 6:15 op het terrein aan de Ter Apel de Venen. De politie doet onderzoek. Of er ook iemand is aangehouden, is niet bekend. Nederland zelf speelde gisteravond dus de eerste groepswedstrijd tegen Japan op het WK. De kroeg in de binnenstad peilde uit. Vooral bij Dot was het druk. Daar keken 1200 fans de wedstrijd op grote schermen. De stemming zat er goed in, maar na 2-2 gelijkspel gingen de fans toch met een kleine kater naar huis.
2: Ja, een beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet het beter.
3: Niet best. Enorm bittere pil. Ja, zonde, hè?
4: Ja.
3: Weggeven. Tegen Japan.
5: Ja, het is ook geen verliezen dit, hè?
6: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
5: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens. Zeker weten.
1: In Uithuizenmeede heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. In Zuidlaren is afgelopen weekend een inwoner van Oldambt neergeschoten. Dat gebeurde in een woning aan de Zetstee. Het gaat om een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Een 27-jarige vrouw uit Zuidlaren. De toedracht van de schietpartij wordt nog onderzocht. Als het aan de nieuwe coalitie in Groningen ligt, mogen bakkers straks op zondag al vanaf 8:00 open. Voor andere ondernemers blijft de openingstijd op 12:00 in de middag gelden. En dat valt niet goed bij collega-ondernemers zoals kaasverkoper Anton Klapwijk.
7: Dat is niet uit te leggen. Je kunt niet zeggen van, nou, we doen iemand met brood wel, maar iemand die een visje verkoopt niet, en nou, die weer wel. Als het dan zo moeilijk is, gooi dan alles open, dan ben je van al het gezeur af.
1: Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe trein terechtkomen. De Nederlandse spoorwegen zetten op het traject naar Schiphol vanaf vandaag namelijk een nieuwe Intercity in. Het gaat om de ICNG, de Intercity Nieuwe Generatie, met de bijnaam De Wesp. De trein gaat geleidelijk de koploper vervangen. Dit weekend werd de trein gepresenteerd aan het publiek. En deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit het Zuid-Hollandse Bodegraven naar het Groningen hoofdstation.
8: Je kan naar Rotterdam, maar dit vind ik veel leuker. Je krijgt een cabinekans. Je kan door de hele trein wandelen. En hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken.
1: In 2027 rijdt de trein via Schiphol door naar Rotterdam, waardoor de directe verbinding met de havenstad in ere wordt hersteld. En dit weekend waren de eerste twee concerten van Summer Stage in het Groninger Stadspark. Voor stadje Kraantje Papi bijzonder, want het optreden zaterdagavond was het grootste live concert in zijn carrière. Voor veel bezoekers was Kraantje jeugdsentiment.
9: Ja, ik ben opgegroeid met Kraantje. Dus zeg maar, al het muziek wat hij hier draait, dat kan ik ook gewoon meezingen. Samen met mijn broers en zussen. Ze staan hier allemaal.
10: Ja, die wil je niet missen. Zo leuk. Een groot feestbeest van vroeger ook. Helemaal leuk.
1: Ja, meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.

0: wakker worden met Radio Noord na misschien wat korter nachtje. Zullen we het aantal gapen hier tellen dat we vandaag...
1: Ontelbaar.
0: Ja. Wang Chung en Dance All Day.
2: Lopend vuur.
0: Bijna de helft van de Nederlanders zegt vorig jaar vrijwilligerswerk te hebben gedaan. En dat is vrijwel gelijk aan 2019, net voor de coronapandemie. Wel ietsje lager dan in 2024 en 2023, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek. En de meeste vrijwilligers zitten in de categorie tussen de 65 en de 75. Namelijk zo'n 60%. En net als in de voorgaande jaren zetten de meeste vrijwilligers zich in bij sportverenigingen, gevolgd door hobby- en gezelligheidsverenigingen, buurt- of wijkverenigingen en ook op scholen. Want zonder vrijwilligers kunnen veel verenigingen wel stoppen. Nou, maar blijf je dat dan ook doen? Waarom stoppen mensen? Nou, bijvoorbeeld dat ze zeggen van ja, de mensen voor de organisatie zijn niet zo leuk. Of de taken die ik moet doen zijn niet zo leuk. Of de waardering ontbreekt. Nou, daar ging ons lopend vuur over afgelopen vrijdag. Met de stelling, er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. En wat we allemaal voorbij zien komen aan reacties, Petra.
1: Nou, Gea Piek, die is het daar helemaal mee eens. En met een hele duidelijke mening, want ze zegt, als de vrijwilligers allemaal stoppen, dan ligt Nederland plat. Harma Pa zegt, als je zelf jarenlang vrijwilligerswerk hebt gedaan en nog doet, dan weet je dat dat niet vanzelfsprekend is. De maatschappij kan niet zonder en veel mensen denken daar niet bij na. Want zonder vrijwilligers kunnen we niet, zegt Petra Flonk, maar men moet wel beseffen dat het niet helemaal vrijwillig is. Want er wordt wel op je gerekend dat je komt.
0: Ja, er zit in zoverre zit er wel iets van verplichting aan vast. Als je ergens aan komt.
1: Ja, dus daarom zegt ze een stukje wat...

0: Lering is dan ook wel fijn. En ook belde mevrouw Bonnema nog naar de studio met haar.
1: Goedemorgen, mevrouw Bonnema. Ik wou even over dit vrijwilligerswerk hebben. Ik heb eerst een aantal jaren hier maaltijden rondgebracht in Slochteren met heel veel voldoening, maar toen werd het stopgezet. En toen heb ik 23 jaar in Martini ziekenhuis met vrijwilligerswerk gedaan. Het enorm gewaardeerd, zowel door de directie als de verpleging en de patiënten. Ik heb daar zoveel leuke kaarten en briefjes en zo thuis gestuurd gekregen. Een paar keer in het jaar een uitje en ja, dat was allemaal fantastisch. Met heel veel plezier en voldoening.
2: Mevrouw Bonnema, leuk. Meer reacties nog?
0: Ja, ook mensen die hier dan weer op reageren, die dat zelf dus ook doen. Zoals Greet, die zegt, ik ben nu 17 jaar vrijwilliger in de terminale thuiszorg. Het is dankbaar werk en de waardering is erg groot, zowel vanuit de organisatie als van onze cliënten. En ook Cornelia Snip heeft een goede ervaring. Ze zegt, ik ben 10 jaar vrijwilliger geweest bij Tafeltje Dekje. Tot volle tevredenheid van beide kanten. Ik kreeg zelfs kilometervergoeding. Dit is inmiddels al wel weer 24 jaar geleden, zegt ze erbij. Ja, ja. En Harm die is 28 jaar vrijwilliger chauffeur geweest bij verpleeghuis Solwert, Appingedam en Vliethoven in Delfzijl. Bewoners en directie heel dankbaar, maar gemeente en overheden niks van gehoord. Ja, alleen een bosje vergeet mij nietjes.
2: Er moet meer waardering komen voor vrijwilligerswerk. Afgelopen vrijdag, ons loopt het vuur. Dank voor je mening en dank voor je stemmen. Ik zei 92% eens tegen deze stelling.

0: En zometeen Harma met het weer. Nu Coldplay.
1: I know that this could hurt me bad.

0: Falling in Love. Het is 16 minuten voor 7. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ben echt wel klaar met dit weer. Met steeds die buitjes die onverwacht ineens wel best flink vallen ook.
1: Ja. En het is soms ook gewoon alleen dat bewolking dat zwol genoeg is dat er wat regen uitvalt. Maar ja, we kriegen wel geleidelijk aan meer invloeden van hoge druk. Maar als die noordwestelijke wind er nog altijd is, is dat wel de spelbreker. En dan wordt die lucht aanvoerd over die vochtige Noordzee. Ja, nou, dan heb je verdorven weer zo'n dag. En op dit moment is er ook matregen wat er op dit moment naar beneden valt. In de stad Oranjebuurt over het hele weekend 2 mm. De barometer stand dus een 14 millibar. 11,5 graden in Guster werd zo'n beetje 18. Visvliet 16,5 graden in Guster. Op dit moment ook maddering. 12 graden in motorgewest Noordwestenkwind. 2,5 millimeter. En in Roodschouw over de laatste 24 uur. 4,5 millimeter. Over het hele weekend 18,5. Een uitschuiter in de wind Guster en windkracht 7. 53 kilometer per uur met 4,5 uur. Dus, en dan werd het 16,5 graden. Nou, verdorven wordt gewoon het teken van de dag. Het is mais bewolkt. Over het touw valt er eens wat lichter ring of maddering moet. En toch bewaarde ze dat in de loop van de dag ook nog in deurt kan. Ik verwacht er nooit al te veel van. De wind is motig tot vrij krachtig in het noordwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond en vannacht, nou, vanavond misschien nog wel een beetje zon. Voor de rest bewolking opkloot 9 tot 12 graden als minimum vannacht. In buiten kreeg de zon meer de ruimte erin verdoor. Nou ja, dat kan natuurlijk wel gaan. De wind zwakt tot motig uit het zuidoost tot loot en noordoost brengt 17 tot 20 graden.
0: En daarna, Arma?
1: Ja, die gaat eindelijk het een beetje de gooien kennen. Maar op woensdag zouden we een droge dag hebben. Maar het warmtefront komt met vertroging. Oh. Worden dat we dus op woensdag door overdag wel weer met zitten. Dus ja, dan wordt het pas op donderdag het mooie zomerse weer.
0: Het warmtefront heeft de trein gemist of zo.
1: Ja, zoiets. Ja, dat is een beetje te zeggen. Ja, het gaat allemaal met vertroging. Heel vervelend.
0: Dankjewel, Abba. Tot over een uurtje. En zo meteen het sprookje van Curaçao op het WK voetbal dat toch een beetje ruw verstoord werd door Duitsland.

Stevie Wonder en Superstition op deze maandagochtend. Niet alleen Oranje voetbalde gisteravond. Ook Curaçao met liefst 3 Groningers in de selectie. Die stonden alle 3 gisteren op het veld. Leandro en Junino Bakuna en Joel Margarita. Maar Duitsland was met 7-1 veel te sterk. Er was nog enig moment een hoop toen het 1-1 werd. Toen Curaçao scoorde. Maar dat ene doelpunt van Curaçao zorgde wel voor heel veel vreugde in de stad. Bij honkbalvereniging Caribe, waar de wedstrijd door tientallen voetbalfans werd bekeken.

0: Edsel ligt naast je. Ja, het was uiteindelijk toch een feest, hè?
1: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè, tel voor 100, hè? Voorbij dan. Ik weet het niet, maar ja, we zijn wel verloren. Maar geef niks. Volgende keer komen we nog sterker.
0: Kunt u een beetje omschrijven hoe trots u bent op vanavond en wat er allemaal gebeurd is?
1: Nou, ik ben trots op de mensen die zijn erop gekomen. We hebben iets georganiseerd, maar we wisten niet hoeveel mensen zou komen. Maar ja, je hebt het zelf gezien. Het was toch een beetje best druk, weet je. En daar gaat het om. Om samen te zijn met alle culturen. Iedereen is welkom. Dat moet ik wel zeggen, hè. Iedereen is welkom. Dus niet alleen de Antillianen. Maar ook de Arubanen, de Nederlanders, iedereen is welkom. Het is een feest voor iedereen. Dit is een cadeau voor ons als oma, opa. Dus de oude generatie. Dit is echt een cadeau voor ons. Want misschien komen we nooit meer in de WK. Nooit meer. Ik heb het meegemaakt. Ik leef nog. Jullie ook. Dus ik heb het één keer meegemaakt. En dat moet ik heel trots op zijn. Ik heb het nu gezien. Dus als ik mijn graf inga, dan ben ik heel trots. Want ik heb dit gezien.
0: Uw leven is compleet.
1: Helemaal compleet.
0: Ja. Maar u mag nog 2 wedstrijden kijken.
1: Ja, zeker. Dat ga je ook doen. Dat ga je ook doen. En je weet me nooit. Je weet me nooit. Misschien gaan we ook door, hè. Dus ja, we gaan genieten. Ja, net als Jurendi Martina zegt. Hey, we gaan gewoon genieten. Blijf maar lachen.

Zoe Livaai en sluit me in je armen in de ochtendploeg op Noord. Met zometeen als een soort van service reacties op Oranje Japan. Na 7 uur in de ochtendploeg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. De Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkoper het treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekincident. Het is niet bekend of de politie ook iemand heeft aangehouden. De kroeg in de Groninger Binnenstad peilde gisteravond uit bij het eerste duel van Oranje op het wereldkampioenschap. 2-2 gelijkspel tegen Japan betekende voor veel fans wel een kleine kater.
7: Ja, een beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar volgende keer moet het beter.
6: En ondernemers in de Groninger Binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open. Maar voor andere winkeliers blijft de huidige openingstijd van 12 uur in de middag gelden. Kaasverkoper Anton Klapwijk vindt dat oneerlijk.
8: Het is zuur. Wij vinden dat heel jammer. En eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wat het meest moeilijke. Dat je het niet zo goed kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
6: Meer nieuws straks om 19:30.
1: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
9: De Winter Rioolservice
10: lost elke verstopping en lekkage snel op.
9: De Winter Rioolservice.
10: Kijk op uriool.nl.
11: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light of €139.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
1: Radio Noord.
15: De ochtendploeg.
1: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, het is de day after. De dag na de 2-2 van Oranje tegen Japan. Natuurlijk bespreken we het hier in de ochtendploeg. We zijn tot 10 uur bij je.

0: really do. Begin de dag met een lach met Chinese. Nou, hoe zou het zijn vandaag op al die werkvloeren? Toch heel veel mensen, of je nou van voetbal houdt of niet, gisteravond hebben zitten kijken, denk ik, naar Nederland tegen Japan.
1: Ja, ik reed om 12:30 naar huis, of 12 uur of zo, en het was best druk nog op de weg.
0: Oh, je had ergens anders gekeken dan thuis?
1: Ja, in Bedum.
0: Ja. Ja, dus er zijn heel veel mensen die vandaag aan het koffie-infuus gaan, denk ik. En misschien net iets trager de dag gaan beginnen. Maar, nou ja, mijn oma zei vroeger altijd al, 's avonds een vent, 's ochtends een vent.
1: Ja.
0: Dus we zijn er gewoon met de ochtendploeg. En ik kan me wel heel goed voorstellen, als je gisteravond toch wel gekeken hebt, het was er rond 12 van afgelopen, dat je dacht van nou, ik geloof het wel met al die reacties na afloop. En daarom als een soort service van de ochtendploeg even een paar reacties vanuit het Oranje Kamp op een rij. We hoorden eerder vanochtend dan natuurlijk al Simone Tucker, Groningse correspondent namens de NOS in Amerika, die daar vertelde hoe het was in Dallas. We hebben nog niet gehoord hoe het ging met spelers en trainer. Ronald Koeman bijvoorbeeld, kan hij leven met de uitslag 2-2?
2: Als het twee keer voor staat, niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
3: Is dit een topwedstrijd, met name ook wel voor coaches? Want je zult wel snappen dat er mensen zijn die denken van ja, het was niet zo super spectaculair, maar dit is echt een schaakwedstrijd ook een beetje.
2: Ja, je zag het ook aan hun. Hè? Zij, wat ze normaal doen is hoog druk zetten. Dat hebben ze alleen maar gedaan op het moment dat ze achter stonden. Daarvoor niet. Uit angst, denk ik. Maar ze kunnen dat goed verdedigen. Maar ondanks dat maken we twee goede goals. Ja, het is jammer dat je dan hebt en uit de corner. Volgens mij werd hij nog aangeraakt door een van ons of een van hun. Dat er 2-2 valt, maar daar kan ik mee leven.
3: Hoe is nou het begin van het toernooi? Gelijkspel?
2: Ja, ik denk dat dat natuurlijk het resultaat is het allerbelangrijkste. Japan is gewoon, en hebben we vanmiddag ook gezien, gewoon een hele sterke, goede ploeg. Dus daar kan ik mee leven. En genoeg dingen om van te leren, maar ik heb ook heel veel goede dingen gezien.
0: Ja, dan Jan-Paul van Hekken, die al in de tweede of derde minuut knalde hem met zijn hoofd op iemand, of iemand knalde tegen hem, maar dat is hem niet helemaal duidelijk. Na afloop had hij echt wel behoorlijk flink blauw oog.
4: Ja, hij haalde vol door mijn oog. En, ja, ik ging ook met mijn hoofd naar de bal. Dus ik kon wel wat verwachten, alleen uiteindelijk won ik de bal.
3: Het was vroeg in de wedstrijd, heb je er veel last van gehad?
4: Ja, op een gegeven moment kwam die wat omhoog, dus dat deed wat met mijn zicht. Alleen toen ik ijsde ging het wat minder. Alleen nu merk ik dat ik aan één kant niet zo goed zie. Dus hopelijk gaat het in de komende dagen wat minder.
3: Nou, volgens mij is dag 2 en 3 zijn nog erger.
4: Ja, ik verwacht wel wat meer zwelling straks. Alleen het hoort erbij.
3: Wat was voor wedstrijd?
4: Ik ken bij fases goed van onszelf. We scoren twee goede goals. Eén uit de standaard situatie. Ik denk de tweede goal een goede goal. En dan vind ik zelf lopen misschien iets te ver terug. Ik denk dat we druk op hun moeten houden. En dan maken we het makkelijk voor onszelf. En dan uit een corner scoren zij de 2-2. Dat is zonde.
0: Ja, zeker zonde. De volgende wedstrijd is tegen Zweden. Die wonnen met 5-1 van Tunesië vannacht. En dan even voor de kalender en voor de mensen die denken, het is best wel pittig, zo'n kort nachtje. De volgende wedstrijd van Nederland is op zaterdagavond.
1: Ja.
0: Om 7 uur.
1: 7 uur.
0: Uitstekende tijd.
5: Mooi weer dan. Warm weer. Ja, precies.
0: Ja, buiten op een schermpje. Die wedstrijd daarna tegen Tunesië is om 1 uur 's nachts.
5: Ja.
0: Ja. Nou, vul maar in wat je dan gaat doen.
1: Ja.
0: Laten we hopen dat het dan al duidelijk is. Dat Nederland al geplaatst is voor volgende ronde. Dan kun je hem gerust. Ja, jij kijkt moeilijker op. Ja, ik denk het ook niet.
5: Ja, nou ja, een gelijkspelletje tegen Japan. Dan moet je dan wel even aan de bak. Ja. Eerst tegen Zweden. Dat is ook niet makkelijk.
0: Eerst maar eens winnen van Zweden, lijkt mij.
5: Zo is dat.
0: Ja. Nou, dan los van al het oranje nieuws een andere kleur. Namelijk een rode kaart voor een fatbiker. Althans, iemand die reed op een skinny bike. Dat is een fatbike, maar dan met iets dunnere bandjes. Daarmee proberen ze de regels voor de fatbike te omzeilen. Dit gebeurde in Brabant. Daar werd een fatbike gecontroleerd. Die reed 100 km per uur.
1: Ja.
0: Hij mag 25, hè?
5: Oh,
0: 75 km per uur harder dan toegestaan. De politie deelt de foto op Insta. En meldt ook dat hij nu niet meer van de eigenaar is. Hij is in beslag genomen. En dit bericht kwam ik ook nog tegen. De politie in de Bos meldde dat op Instagram. Maar dat is ook wel een grappig bericht. Een mevrouw van 70, die vond op straat, ergens, dat is niet helemaal duidelijk waar, wat meerdere zakjes, lekker gesield, met kleurtjes erop en tekeningetjes erop. En ze dacht, ach, dat is speelgoed of zo, laat ik dat maar in de fietstas stoppen en meenemen. Bleek drugs in te zitten.
1: Oh.
0: Deze mevrouw, die heeft wekenlang met drugs in haar fietstas rondgereden. Het is maandag vandaag, een dag met veel bewolking. Daar valt van tijd tot tijd ook wat lichte regen uit. Aan het eind van de dag ook een beetje zon. Harde wind weer vandaag en 15 tot 17 graden. Het valt niet mee vandaag, zo zegt Arma. Maar vanaf woensdag, donderdag, wordt het dan toch

0: Marieke Klooster, die kennen we van Vrouw Holland. Heeft een hele leuke plaat gemaakt, Speak Me. En die hoor je heel vaak deze week bij ons op Radio Noord. Is namelijk Groningshout.
1: Lopend vuur.
0: We steken hem aan voor vandaag. Ja, de boodschappen worden volgend jaar wel tot 10% duurder. Daarvoor waarschuwde supermarktkoepel CBL vorige week in een brandbrief aan het kabinet. De prijsstijgingen zijn volgens de branchevereniging deels te wijten aan maatregelen van de overheid. Denk aan de suikertax, de vrachtwagenheffing, energieheffingen, verhoging van het minimumloon en het minimumjeugdloon en diverse toevoegingen bovenop Europese wetgeving. Nou, een hoop dingen waarbij ze nu bij het kabinet zeggen van doe iets, anders wordt het allemaal te duur bij de boodschappen in de komende tijd. Nou, hoe doe jij je boodschappen? Daar gaan we het over hebben in ons lopend vuur. Middels de stelling aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Is het bij jullie zo, Petra?
2: Nou, op dit moment niet.
0: Nee?
2: Ik zou er ook veel meer op kunnen letten eigenlijk. Ik denk ook te weinig vooruit. Soms denk ik gewoon per dag van nou, dit wil ik eten. En dat ga ik dan ook eten, ook al is iets anders in de aanbieding. En natuurlijk koop ik wel wat in de aanbieding. Waarvan ik weet van, oh, dat heb ik binnenkort wel nodig. Of, nou, 1+1 gratis. Scheelt dat wat? Maar ja. ik kan er veel meer op letten eigenlijk.
0: Rob?
3: Ja, daar letten wij wel heel goed op, moet ik zeggen. Ja, natuurlijk, je kijkt naar wat je nodig bent. Maar we kijken ook wel goed vooruit. Dus we slaan wel in op het moment dat iets in de aanbieding is.
0: Zeker boter.
3: En
0: dat
3: bepaalt ook
0: boter,
3: wel
0: dat soort
3: wat
0: dingen,
3: je soms eet.
0: Ja. Ja. Als je naar boter of olijfolie, waar we dat in koken, als je dat in bakken, als je dat is altijd hartstikke duur. Als je dat ziet, ja. Nou, huppakee, gelijk voor een tijdje inslaan.
3: Vaatwastabletten bijvoorbeeld.
0: Ook.
3: Toiletpapier, noem maar op, dat soort dingen. Ja, dat kan echt fors schelen, ja.
0: En als ik naar de supermarkt ga en ik weet nog niet wat ik ga koken die avond, dan kan het best zo zijn inderdaad dat een aanbieding bepaalt wat wij die avond eten.
3: Ja.
0: Of het broodjes of broccoli wordt, om maar eens iets te noemen. Ja, ik doe dat wel hoor. Ik hou daar echt wel rekening mee.
2: Oh, wat goed voor jullie.
0: Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, moet je les van ons?
2: Ja, heel graag. Okay. En alle tips
3: veel,
2: zijn ook
3: veel geld.
0: Ja, laten we de tip vooral niet van ons laten komen, maar van anderen. Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt als lopend vuur.
2: Ja, laat alles maar weten. Dat kan via de Facebookpagina van Radio Noord. Maar je mag ook even gezellig appen of bellen naar het nummer 050-388-288.
0: Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. De stelling is te lezen op rtvnoord.nl of in die handige app van Noord. En als we nu even kijken, dan wordt er alweer volop gestemd worden. 73% van de stemmen zegt eens. Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op een rij. Het is de verjaardag van Johan Remkes, de Groninger politicus. Veel waardering gekregen voor alles wat hij deed. Zeker de laatste jaren. Als er een probleem was ergens, dan werd hij wel ingevlogen, zo leek het. Hij is 75 geworden vandaag. Jarenlang een van de snelste vrouwen van Nederland. Daphne Schippers, de sprinter, de atlete, 34 jaar. Courtney Cox, die kennen we van Friends. Zij is 62 geworden. Hugo Borst, journalist, voetbalanalist, 63 geworden vandaag. De Happy Hooker is ook jarig. Xaviera Hollander, die schreef daar een boek over. En het boek werd in de jaren 70 veel verkocht en veel gelezen. Zij viert nu haar 83ste verjaardag. En dan gaan we naar Friesland voor de verjaardag van Siep van de Ploeg van de Kast. Jij bent fan, hè?
2: Ja. Leuk. Nou, welke ga je draaien?
0: Deze plaat. Woorden zonder woorden van de Kast op zijn 60ste verjaardag.

0: Met de jarige Siep van de Ploeg viert zijn 60ste verjaardag. Met veel woorden, zonder woorden, zullen we maar zeggen. Meer woorden zometeen op een rij gezet door Rob de Vries in ons nieuwsoverzicht. Wat zit erin, Rob?
1: Ja, dan gaan we het vooral hebben over Curaçao, dat gisteravond natuurlijk ook speelde op het WK. Duitsland was met 7-1 te sterk. Maar ja, dat maakte de fans van Curaçao in Groningen niet minder trots.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaken op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
0: Het is bijna 19:30. Tijd voor het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 17:45 op het terrein aan de Ter Apelse Venen. De politie doet onderzoek. Of er ook iemand is aangehouden, is niet bekend. In Uithuizenmede heeft gisteravond brand gewoed in de garage van een woning aan de Torenstraat. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee personen moesten door ambulancepersoneel worden nagekeken. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Bij een steekincident aan de Van Schendelstraat in Groningen is dit weekend een minderjarige jongen gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Er zijn vooralsnog geen verdachten aangehouden. De politie onderzoekt de zaak. De politie heeft gistermiddag een man aangehouden op het terrein van het UMCG in de stad. De man zou zich verdacht hebben opgehouden op het terrein. Waarom de man precies is aangehouden is niet bekendgemaakt. Het is Curaçao met de Groningse broers Leandro en Jorginho Bakuna in de ploeg. Gisteravond niet gelukt om te stunten in zijn debuutwedstrijd op het WK. Duitsland was met 7-1 veel te sterk. Nadat Curaçao aanvankelijk nog wel de gelijkmaker wist te maken. Leandro Bakuna reageerde bij de NOS.
12: Ik denk een moeizame wedstrijd. Ik denk, ja, je kan gewoon zien wat voor kwaliteit we hebben. Ze zijn sterk. Als je een keer je man laat lopen of een keer loopt te slapen, dan wordt het meteen afgestraft. Ik denk dat dat eigenlijk wel een samenvatting is van vanavond.
1: Ja, behalve de broers Bakuna speelde ook oud-stadjer Gerald Margarita. De oud-jeugdspeler van FC Groningen mocht na rust invallen. Op de bank zaten nog twee oud-spelers van de FC. Want Dien Goré en Angelo Seintje maken deel uit van de technische staf. Bij honkbalvereniging Caribe in Groningen werd de wedstrijd door tientallen voetbalfans bekeken. Ondanks het resultaat waren zij dolgelukkig.
13: Dit is echt een cadeau voor ons. Want misschien komen we nooit meer in de WK. Nooit meer. Ik heb het meegemaakt. Ik leef nog. Jullie ook. Dus ik heb het één keer meegemaakt. En dat moet ik heel trots op zijn. Dus als ik mijn graf ingaan, dan ben ik heel trots, want ik heb dit gezien.
1: Ja, Curaçao speelt dit WK in de groepsfase nog tegen Ecuador en Ivoorkust. In de reeks Summer Stage Concert in het Stadspark in Groningen stond zaterdag Kraantje Papi op het podium. De stadje kon vooraf bijna niet geloven dat hij genoeg bezoekers zou trekken. Zo vertelde hij aan het publiek.
14: Ik dacht, naar het Stadspark, ik weet niet of je dat veld hebt gezien. Weet je wel hoeveel mensen er in kunnen? Is dat niet? Is dat niet? Is dat niet? Het is niet te groot, weet je wel. Kom me zoeken in de kroeg, en in de club, en in de disco of de pub. Ik kan me zoeken bij de bar, bij het bier. Zelfs Krom weet niet waar het graan nu is.
1: Ja, dik applaus voor Kraantje, papi.
3: Dankjewel, Rob.
8: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
4: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
8: 0683-252-162.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
16: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
17: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk

0: Wat een drol idee, hè? Julien en Claire en Venise, het is 7:07. Op zondagochtend door de binnenstad wandelen voor warme broodjes, verse croissants. Er staat een nieuwe coalitie in Groningen ligt. Wordt dat op termijn mogelijk? Maar terwijl bakkers straks hun deur al om 8:00 mogen openen, moeten andere ondernemers klanten dan nog nee verkopen. Verslaggever Maarten Siepel sprak met Tineke Plagmeijer van bakkerij Broodje van Eigen Deeg en ging vervolgens nog langs een kaasverkoper in stad.
1: Het is ochtend hier in de stad en het is vrij druk in de bakkerij. Ja, is dit eigenlijk ook wat het vroeger was op zondag voor jullie?
2: Ja, we hadden op zondag echt een rij buiten staan. Dat hebben we op zaterdag ook, maar op zondagochtend 8:00 stond echt een rij buiten.
1: Ja, en lange tijd mocht dat niet, hè, was de winkelopeningstijd pas vanaf 12:00 op zondag. Maar ja, de gemeente wil dat aanpassen naar 8:00 voor jullie. Hoe is dat?
2: Ja, daar zijn we super blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee, want we hebben die zondagochtend echt gemist. Dat is toch wel samen met de zaterdag de gezelligste ochtend, omdat mensen gewoon heel vrolijk zijn.
1: Merkten jullie dat ook wel, dat het zo'n belangrijk moment was voor jullie in de week?
2: Ja, de zondagochtend was eigenlijk net zo druk als de maandag en dinsdag samen. Want als er een dag in de week is dat je tijd hebt om uitgebreid te ontbijten, dan is dat op zondag. Dus dan, we hadden hier echt mensen die na het hardlopen nog even langskwamen om een broodje mee te nemen. Vaders met kinderen in de bakfiets. Mensen die met de hond een rondje hadden gedaan in het plantsoen en dan nog even een croissantje meenamen voor het ontbijt. En dat hebben we de afgelopen jaren heel erg gemist. Dus dat gaat straks weer komen.
1: En vervolgens een aantal meter verderop zit er een kaasboer. En ja, die zou niet op zondag om 8:00 open mogen. Anton Klapwijk, jij bent eigenaar van die kaaswinkel. Ja, hoe is dat?
3: Nou, dat is zuur. Wij vinden dat heel jammer en eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wat het meest moeilijke, dat je het niet zo goed kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
1: Want jullie hebben ook de wens om te zeggen, nou, wij zouden best op zondag voor 12:00 open willen hier.
3: Ja, die wens is er zeker. Ten eerste is er handel, er is omzet. En ja, dat doen we natuurlijk graag. We zijn ondernemer. Maar er zijn ook heel veel toeristen in onze stad. En die worden 's morgens om 9:00 uit hun hotel gezet. En die lopen hier rond, klikken op de deur van mag ik hier binnen. En dan moeten wij uitleggen, nee, wij mogen niet open op zondag.

0: Dat mag pas om 12 uur. En dat is bijna niet te verkopen.
1: De gemeente zegt eigenlijk van winkels die uitsluitend of hoofdzakelijk brood en banket verkopen, die mogen dan wel wat ons betreft in de toekomst open om 8 uur op zondag. Is het voor u ook nog een optie om te zeggen, dan gaan we wat meer brood en banket bakken?
0: Ja, je zou het bijna gaan doen, hè? Maar je moet schoenmaker, hou je bij het leest. Ik ben geen bakker. Maar dat zou je wel bijna. We hadden het er nog over vanmorgen. Van, je zou bijna diepvries neerzetten met afbakbroodjes. Maar we moeten iedereen zijn brood laten en de bakkers hun eigen ding laten doen. Maar dat is wel, het is wel in ons opgekomen, ja, klopt.
1: De gemeente zegt dan eigenlijk van, het is juridisch makkelijker om bakkers bijvoorbeeld inderdaad wel die mogelijkheid te geven om op zondag om 8 uur open te gaan. En zodra we eigenlijk verder gaan, dan wordt het een beetje zo'n spelletje. Dan wie mag dan wel en wie mag dan niet? Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: Nou, daar word ik echt een beetje na van. Dan denk ik van, als het juridisch nou zo moeilijk is, gooi dan alles open. Dan is er geen discussie meer. En dat is voor mij gevoel helemaal niet uit te leggen. Juridisch, dan denk ik van een bakker wel en wij niet. Daar snap ik echt nul dingen van. En dan, daar moet de gemeenteraad nog eens een keer over nadenken, want dat is niet uit te leggen. Je kunt niet zeggen van, we doen iemand met brood wel, maar iemand die een visje verkoopt niet, en die weer wel. Als het dan zo moeilijk is, gooi dan alles open, dan ben je van al het gezeur af.
2: Als laatste Anton Klapwijk van de Zuiveloeven in Groningen in een bijdrage van Maarten Siepel.

0: C'est la vie, chef special afgelopen zaterdagavond op Summer Stage in het Stadspark. Als voorprogramma op Kraantje Papi was deze band aanwezig. En over Kraantje Papi gesproken, straks na 8 uur een terugblik op dat concert tijdens Summer Stage. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Die wind, hè, die blijft steeds actief, hè?
1: Ja, nou, er komt het ook nog altijd minder hard waaien. Het was afgelopen weekend in het oor door een behoorlijke roeg. En als het er nog buiten aankwam, dan kwam er nog in wat meer wind te stoom. Met een uitschuit in windkracht 7. Maar vandaag is het in ieder geval wel minder winderig. Maar het wil nou niet echt zeggen dat het wel echt fraai is op dit moment. Ik zag wel hier en door wat blauwe plekjes in de lucht. Dus dat is in ieder geval de goudzeichen. Want de bewolking is overtouw zo zwaar dat er hier en door ook eens wat lichte regen of modderregen uit kan vallen. Maar in de loop van de dag. Ja, dat verwacht ik toch ook nog wel wat zon. Het kan ook pas later in de middag worden. Maar ja, vanochtend hebben we de zon tot 0 of 10. Dus dan hebben we nog een heulen zetten. Gewoon natuurlijk. De temperatuur loopt nu uiteindelijk op. Richting zo'n 15 tot 17 graden. Met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind. Vanochtend met vannacht bewolking en opklots. Minimum 9 tot 12 graden. En men hebben meer zon als vandaag. De wind zwakt tot motige het zuidoost tot later noordoost. Brengt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel, tot over een uurtje. Ja, ik weet niet hoe het jou verging, maar gisteravond hing het toch op veel plekken wel, hè? Die oranje koorts al uren voor de aftrap om 10 uur gisteravond van Nederland op het WK. De eerste groepswedstrijd werd 2-2 tegen Japan. In Groningen lieten ze dat niet onopgemerkt voorbij gaan. De kroegen in de binnenstad peilden uit. En dus ging verslaggever Rick Ruscher ook op pad. Hij dompelde zich onder in het oranje gedruis in Dot in stad. En keek en luisterde mee met honderden fans.
2: Het is zondagavond, 10:15. De wedstrijd is net een kwartiertje bezig. En de sfeer hier in Dot zit er al meteen goed in bij de Oranje fans. En het vertrouwen in een goede afloop, ja, dat was er vooraf zeker.
3: 4-1 voor Nederland.
4: 2-1 voor Nederland.
5: Ik denk 3-2.
6: 3-0, 3-0. Let's go.
2: De fans kunnen hier buiten naar de wedstrijd kijken op een mega groot scherm. Maar ook binnen hangen nog eens 9 tv's en er is een complete bioscoopzaal ingericht voor de wedstrijd. Waarom kijk jij hier de wedstrijd?
7: En ik kan ook thuis op de bank kijken, maar daar is het lang niet zo gezellig als hier natuurlijk. En met al je vrienden en vriendinnen erbij en een lekker drankje en al die enthousiaste mensen, ja, is natuurlijk veel gezelliger.
5: Het is sowieso de sfeer, hier met z'n allen. Eenmaal als Nederland wint, dan zijn dit gewoon de mooie avondjes.
2: Ja, ik zie, je bent helemaal in het oranje, je hebt zelfs vlaggetjes op je gezicht, je bent helemaal voorbereid.
7: Zeker, absoluut. We zijn goed voorbereid gekomen, dus daar zal het niet aan liggen vanavond.
2: Teun, jij bent de eigenaar hier. Wat vind je van de sfeer?
8: Ja, ik vind de sfeer echt supergezellig. Iedereen die komt hier voor plezier. Wordt lekker veel gedronken en ja, het is echt top. Ik denk dat er nu ongeveer 500, 600, 700 man staan op het terras. In de filmzaal hebben we voor 230 mensen plek. En beneden in het restaurant ook wel voor 500 man. Dus,
2: ja, dus hoeveel fans zijn hier?
8: Ongeveer 1200, denk ik.
2: Dat is veel, hè?
8: Dat is heel veel, ja. Maar het gaat supergoed. Iedereen gedraagt zich goed. De sfeer zit er goed in. De live muziek wordt goed ontvangen. Dus het is echt een en al gezelligheid.
2: In de eerste helft wordt er niet gescoord. Rust dan dus 0-0. Maar na rust komt Oranje op voorsprong. Dat het daarna 1-1 wordt, ja, dat is even een domper. Maar al snel wordt het 2-1. En dus gaan de Oranje fans weer uit hun dak. Uiteindelijk scoort Japan alsnog en eindigt de wedstrijd in 2-2. En dus gaan de meeste fans toch een beetje teleurgesteld naar huis.
7: Ja,
2: een beetje
7: wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Ik ben geen voetbalanalist, maar het ging prima. Maar de volgende keer moet ik beter.
9: Niet best. Enorm bittere pil. Enorm bittere pil.
3: Beetje jammer, maar ja. Het is ook geen verliezen dit, hè.
2: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
3: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
0: Optimisme gisteravond, laat of eigenlijk vannacht in de binnenstad van Groningen. In een bijdrage van Rick Ruschen. En zometeen ons lopend vuur, reacties op de stelling. Aanbiedingen bepalen mijn aankoop in de supermarkt.

0: stampt de nieuwe week in met zijn sledgehammer, deze Peter Gabriel.
1: Lopend vuur.
0: Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt, is ons lopend vuur. Petra, wat komt er allemaal binnen? Bijvoorbeeld op 050-318-288.
2: Nou, een reactie van Kevin, want die doet dat zeker. Hij zegt, anders ben ik dief in mijn eigen portemonnee. En Karin van der Klei, die zegt, ik maak altijd een boodschappenlijstje met alle folders bij de hand.
0: Ja.
2: En de houdbare producten die in aanbieding zijn, sla ik extra in. Het kost me dan 2 fietsritjes, dus geen probleem. Ik hoef het nog niet per se te doen, zegt ze, maar ik vind het ook wel een beetje een sport.
0: Ja,
2: ja, dat lijkt me dan ook wel weer goed om dat te doen.
0: Dat geeft dan een goed gevoel in ieder geval, op het moment dat je dan de supermarkt verlaat.
2: Ja. Ja, zeker. En Suzanne zegt, ja, je moet wel tegenwoordig. Het is soms gewoon niet meer te doen met die hoge prijzen. En ik ben eerlijk, zegt ze, en ik haal veel uit de verspil me niet bak. Want daar liggen soms best wel goede producten in. En ze zegt soms ook nog het brood van de dag ervoor, als ik zelf niet aan bakken toekom.
0: Ja.
2: Dus ze bakt ook nog haar eigen brood. Treja zegt, ja, alleen maar aanbiedingen en bij de buren boodschappen doen in Duitsland. Dus dat scheelt nogal.
0: Met de buren aanbellen.
2: Ja.
0: Koelkast open trekken. aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. 050-318-288. Praat met ons mee. Of stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 68% van de stemmen zegt eens tegen de stelling, aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. En zometeen in de ochtendploeg na 8 uur. Een terugblik op de Summer Stage concerten van Snow Patrol en Kraantje Papi. En je kunt weer een weerstation winnen in ons spel. Wel is dat.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Land Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu de Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
5: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
4: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
7: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
8: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
6: Een 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Nooit Nieuws met Rob de Vries.
2: Bij een steekpartij in het aanmeldcentrum Inter Apel is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het is niet bekend of de politie ook iemand heeft aangehouden. Ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Bakkers mogen straks op zondag al vanaf 8 uur 's ochtends open. Voor andere winkeliers blijft 12 uur in de middag gelden. Kaasverkoper Anton Klapwijk vindt dat oneerlijk.
3: Het is zuur. Wij vinden dat heel jammer en eigenlijk ook een beetje onbegrijpelijk. En dat is eigenlijk misschien nog wat meest moeilijke, dat je het niet zo goed kan begrijpen waarom de een wel en de ander niet mag.
2: En de kroeg in de Groninger binnenstad peilde gisteravond uit voor het eerste duel van Oranje op het WK tegen Japan. Eerder op de avond speelde Curaçao al tegen Duitsland, dat met 7-1 veel te sterk bleek. Toch genoot de Groningse Curaçaoenaar Edsel Ignacia van de wedstrijd.
4: Ja, het was een lekker feestje. Ja, de enige doelpunt, hè? Tel voor 100, hè? Voorbij dan. Ik weet niet, maar ja, we zijn wel verloren. Maar geeft niks. Volgende keer komen we nog sterker.
2: Meer nieuws straks om 8:30.
5: Hup de Duining. Vlag en reedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg Groningen.
7: Riga.
5: Riga Keukens. Daar word je blij van.
8: Een uitje met collega's, relaties of vrienden in Groningen? Beleef het bij Martini Plaza. Geniet samen van de gaafste concerten en internationale theaterproducties zoals Ilse de Lange, Cats, The Bodyguard en Holiday on Ice. Met een compleet arrangement. Kijk op martiniplaza.nl/uitje.
9: Riga!
5: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
9: Riga!
5: Riga Keukens, daar word je blij van.
10: Voordeelhaadjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
11: Voordeelhaadjes.nl. Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voordeelhaadjes.nl is wederom website van het jaar.
11: Voordeelhaadjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
12: Radio Noord.
13: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
14: Goedemorgen, de eerste 2 dagen Summer Stage in stad zitten erop. Beetje nat zon.

0: Four Tops en Loco in Acapulco. Het is 8 minuten over 8. Ja, van Just Say Yes op vrijdag tot Welkom in de feesttent op zaterdag. Tienduizenden bezoekers van Summer Stage hoorden het dit weekend live in het Stadspark. Een van hen, Jeu Huberts, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bezoekt alle drie de concerten van de Summer Stage-reeks.
1: Dat klopt.
0: Ja, 2 avonden achter elkaar ben je al een beetje bijgekomen.
1: Ja, zeker.
0: Wat was nou je favoriet dan? Ja, wat was je favoriet? Welke was de leukste avond?
1: Nou, uiteindelijk Kraantje Papi. Dat was toch echt wel een enorm feest. En ook een hele grote verrassing dat hij zoveel bekende namen bij zich had.
0: Ja, Guus Meeuwis was er.
1: Ja, klopt.
0: Snelle, wie had hij nog meer?
1: Busy, ja, Akda of de Munnik, een van de twee.
0: Akda, volgens mij. Weet je wat, laten we eens even luisteren naar een reportage gemaakt door onze collega's Eva Hulscher en Leonie Albers. Hey.

0: hele stad mee om. Little Queen is terug.
1: Kantje Papi is de show knallend begonnen met hele grote hits die direct iedereen mee zong.
0: Goedenavond, Zoeningen. Mijn naam is Kantje Papi. Alles goed? Goedenavond, Zoeningen. Mijn naam is Kantje Papi. Alles goed?
1: En daar staat hij dan terecht. De Groningse sterrenkraantje Papi in zijn eigen stadspark.
2: Wat betekent kraantje voor jou?
3: Nou ja, ik ben opgegroeid met kraantje. Dus zeg maar, al het muziek wat hij hier draait, dat kan ik ook gewoon meezingen. Samen met mijn broers en zussen. Ze staan hier allemaal. En we keken al maanden en weken naar kraantje uit.
0: Iedereen die hier vandaag is en die bij het volgende liedje denkt... Hey, die is nog uit mijn tijd. Je wordt aan.

0: Het grappige bij concerten van Kraantje Papi is dat de leeftijden enorm variëren.
1: Opgroeien was met Kraantje Papi. 100%.
2: Jeugdsentiment.
0: En je ziet ook heel veel kinderen.
2: Wat vind je zo leuk aan hem?
3: Zijn muziek. En gewoon.
2: Ken jij al zijn tekst zo?
4: Goedenavond Groningen, nu even officieel mag ik jullie van harte welkom heten hier in het prachtige Stadspark 13 juli 2026 Groningen Beekse Noord! Ik heb zin in de zomermaan.

0: Maar ik ben naar Groningen verhuisd, dus toen Guus Meeuwis kwam, was hoogtepunt voor mij.
1: Hoe was het?
2: Heel leuk.
0: Ja, ik heb gewoon onwijs genoten dat mijn zoon zo genoten heeft. Ja, en ik vond het gewoon geweldig.
3: Groningen! 0500 is mijn stad, 0500
4: zit in mijn dak. Kraantje Papi, afgelopen zaterdagavond in Stadspark. Met daarvoor dus Snow Patrol, de avond daarvoor. Tje Hubers, ik sprak je net al even. Dat zijn wel twee hele verschillende artiesten. En toch besloot je naar beide concerten te gaan.
5: Ja, klopt. Ja, het was wel ook een compleet andere vibe inderdaad. Vrijdagavond, eigenlijk bijna een hele intieme huiselijke setting, voor zover je dat kunt hebben in het Stadspark. Het regende op een gegeven moment ook, dus er ging iedereen onder de poncho's en hele andere muziek. Zaterdagavond brak het zonnetje door en was het eigenlijk één groot feest. En het was een hele andere vibe.
4: Ja. Was het weer dan vrijdagavond geen spelbreken? Want er ontstonden ook grote plassen en zo. En dan, je kon nergens meer even zitten.
5: Nee, dat klopt. Nee. Ja, dat is jammer. Maar je komt toch voor de muziek en die is hartstikke goed. Dus heb je het er graag voor over.
4: Ja. Nou is op 1 juli de derde en laatste concert van Summer Stage, Mumford & Sons. Daar ga je dan ook weer naartoe?
5: Ja, klopt.
4: Wat dacht je, ze komen hier toch, ik ga alles of ben je gewoon zo'n festivalganger dat je naar al dat soort concerten gaat?
5: Nou, als er goede namen komen, dan willen we, als het een beetje lukt met de thuisfront, willen we wel graag heen. En Mumford & Sons, daar is mijn partner wel groot fan van. En ik vind dat inmiddels ook heel leuk. Dus daarvoor heb ik kaarten voor hem gekocht.
4: Ja, en daar worden dan weer nog meer mensen verwacht, geloof ik, hè, qua publiek.
5: Ja,
4: nu waren.
5: Ja, ook weer een grote naam natuurlijk. Ja.
4: Nou, wens je heel veel plezier dan.
5: Dankjewel.
4: Even afkicken naar deze dagen, denk ik. Na twee dagen concert.
5: Ja, we gaan zo gelijk weer aan het werk.
4: Ja,
5: dus,
4: over te horen van de dag.
5: Het gewoon leven weer door. Hè?
4: Dankjewel, fijne dag.
5: Oké, jij ook.
4: Hoi. Joe Huberts was dat. En zometeen kun je een weerstation winnen. In ons spel, wel is dat. Wie zoeken wij? En natuurlijk eerst muziek van, jawel, Kraantje Papi. Remix, bitch.

0: zaterdagavond. Kraantje Papi, horen met Lil Crane.
1: Wel is dat.
0: Ja, andere zaken nu, en dat is onze weerstation. Een weerstation dat je kunt winnen in het spel. Wel is dat, het spelen we de hele zomer. We zoeken iemand uit heden of verleden die iets te maken heeft met Groningen. Ofwel heel lang hier gewoond, gewerkt of hier geboren. Dat kan ook. Rijn de Smit, onze huishistoricus, is in de boeken gedoken. Heeft veel informatie opgezocht en geeft ons drie aanwijzingen. Die moeten dan leiden tot het goede antwoord. En het antwoord kun je door appen op 050-3188-288. Zijn we er klaar voor, Petra?
2: Jazeker.
0: Dan is dit de eerste aanwijzing van Reinder.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Kijk eens aan.
2: Nou.
0: 050-3188-288. Misschien denk je, oh, dat weet ik al. Nou, geef dan je antwoord alvast maar door. Als je denkt van, nou, ik wil nog een tweede aanwijzing of een derde aanwijzing. Die komen er ook aan.
2: Ja, je mag vaker appen.
0: Dat mag ook, maar zeg het er altijd bij, het laatste antwoord geldt.
2: Ja.
0: Als ik u de 100 namen doorgeef, is er altijd wel een goede tussen.
2: Ja.
0: Dit is voorlopig de eerste aanwijzing.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Ons nummer is, ons appnummer, 050-3188-288.
1: Wel is

0: reggae klank op. En misschien wel wat lome ochtend na een korte nacht. UB40 en Cherry O' Baby.
1: Wel is
2: dat. Er zijn genoeg mensen wakker, hoor.
0: Wat zeg jij?
2: Er zijn genoeg mensen wakker, als ik heb zo bekijk.
0: Ja, want de werkweek begint natuurlijk gewoon weer. Ook al heb je gisteravond tot laat voetbal gekeken en alle nabeschouwingen zitten kijken. Ja, er moet gewoon weer gewerkt worden vandaag. Zouden er vandaag mensen te laat komen op hun werk?
2: Nou, dat zou best kunnen, ja.
0: Denk je dat de brug vandaag op sommige plekken net iets langer open staat?
2: Ja.
0: Nou, eens kijken of jullie een beetje scherp zijn. Want we zoeken een bekende persoon uit heden of verleden die iets met Groningen heeft. En Reinder gaf zojuist deze eerste aanwijzing.
3: Deze voormalige ombudsman schopte het tot burgervader.
0: Nou, dan komen er vast een hoop burgervaders binnen, denk ik zo, Petra.
2: Ja, inderdaad. Maar laten we er even eentje wegstrepen, want die komt toch best wel vaak binnen. Dat is namelijk Koen Schuiling. Nou, die zoeken we niet.
0: Niet goed?
2: Nee, het is
0: okay.
2: Niet goed.
0: Ga er een streep doorheen. Dan pakken we aanwijzing nummer 2 erbij. Onze huishistoricus Reinder Smit.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: 050-3188-288. Dat is ons appnummer. App ons je antwoord door en zorg dat je straks, nou zo rond 20:15, 21:00, als iemand terug gaat bellen, zorg dat je dan bereikbaar bent, dat je de telefoon opneemt. Want dan alleen kun je het weerstation van Radio Noord winnen. Met deze tweede aanwijzing.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Wie zoeken wij? 050-3188-288. Je krijgt straks na 20:30 nog één aanwijzing.
1: Wel is dat.
0: Rob de Vries is er zometeen om 20:30 met het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
4: Ja, dan hoor je hoe er gedacht wordt over de plannen van de nieuwe coalitie in de gemeente Groningen om de zondagsopeningstijden aan te passen.
3: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Ons appnummer is 050-3188-288. Dit zijn Nico en Vince.

0: Klauwkste Grunnige van 2026.
1: Veel scoren, maar het is te nauw.
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
2: op TV Noord.
0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ik heb veel buikpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Het is bijna 8:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Het incident gebeurde rond 6:15. De politie doet onderzoek of er ook iemand is aangehouden. Is niet bekend. Ondernemers in de Groninger binnenstad hekelen de plannen van de nieuwe coalitie rond de zondagsopening. Die wil straks toestaan dat bakkers op zondagochtend al vanaf 8:00 open mogen. Voor andere winkeliers blijft de openingstijd van 12:00 in de middag gelden. Tineke Plagmeijer van bakkerij Broodje van Eigen Deeg is wel blij met het plan. Zij moest enkele jaren geleden haar zaak op zondagochtend sluiten vanwege de zondagsrust. Maar dat gaat dus veranderen.
12: Ja, daar zijn we super blij mee. Daar zijn we echt heel blij mee, want we hebben die zondagochtend echt gemist. Dat is toch wel samen met de zaterdag de gezelligste ochtend, omdat mensen gewoon heel vrolijk zijn.
11: Bovendien leverde de zondagochtend haar veel omzet op. Een automobilist is gistermiddag in de bosjes beland op het parkeerterrein van zorgcentrum Dilgtoord aan de Dilgtweg in Haren. De bestuurder trapte per ongeluk het verkeerde pedaal in. De automobilist is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De kroeg in de Groninger binnenstad peilde gisteravond uit tijdens de openingswedstrijd van het Nederlandse elftal tegen Japan. Onder andere in Dot, dat is omgeturnd tot de grootste voetbal van Europa, werd gekeken. Zo'n 1200 voetballiefhebbers volgden er het duel op grote schermen.
13: Ik kan ook thuis op de bank kijken, maar daar is het lang niet zo gezellig als hier natuurlijk. En met al je vrienden en vriendinnen erbij, een lekker drankje en al die enthousiaste mensen. Ja, het is natuurlijk veel gezelliger.
14: Het is sowieso de sfeer, hier met z'n allen. Helemaal als Nederland wint, dan zijn dit gewoon de mooie avond.
11: Helaas werden het dus 2-2. Zaterdagavond om 7:00 is de volgende wedstrijd van Oranje, dan tegen Zweden. Eerder op de avond maakte Curaçao zijn debuut op het WK. Maar de ploeg van de Groningse broers Leandro en Jorginho Bakuna en stadjer Gerald Margarita werd met 7-1 afgedroogd door Duitsland. Curaçao wist in de eerste helft nog wel de gelijkmaker te maken. Maar daarna ging het mis, zag ook Leandro Bakuna.
15: Elke wedstrijd krijg je een kans. En die kans die we kregen vandaag, die maakten we meteen af. En ja, 1-1. En dan denk ik dat daarna dat het wel te snel is gegaan eigenlijk. Dat we het te makkelijk hebben weggegeven. Zodra het 3-4-1 wordt, precies wat jij ook zegt, dan moet je ook volwassen genoeg zijn om te zeggen, oké, jongens, we gooien het dicht. En we moeten ook naar de volgende wedstrijd kijken. En we bleven nog te open spelen. En we gaven hun nog te veel ruimte. Waardoor hun gewoon makkelijk doorheen kwamen. En dat heb je ook aan mezelf, aan het team en aan iedereen te verwijten dat we gewoon daar volwassen in moeten worden.
11: Tientallen fans van Curaçao volgden het duel bij honkbalvereniging Caribe in de stad. Een van hen was Edsel Ignacia. Hij is ondanks de ruime nederlaag trots en houdt geloof op een goed resultaat in de resterende groepswedstrijden tegen Ecuador en Ivoorkust.
16: Je weet maar nooit. Misschien gaan we ook door, hè?
2: Dus ja, we gaan genieten. Ja, net als Jurendi Martínez zegt. Hé, hey, we gaan gewoon genieten. Blijf maar lachen.
11: Ja, en treinreizigers tussen Groningen en Zwolle kunnen vanaf vandaag zomaar in een nieuwe trein terechtkomen. De Nederlandse spoorwegen zetten op het traject naar Schiphol vanaf vandaag namelijk een nieuwe Intercity in. De zogenaamde Intercity nieuwe generatie met de bijnaam de Wesp. Deze trein gaat geleidelijk de koploper vervangen. Dit weekend werd de trein gepresenteerd aan het publiek. En deze jongen kwam daarvoor speciaal vanuit het Zuid-Hollandse Bodegraven naar het hoofdstation.
16: Je kan naar Rotterdam, maar dit vind ik veel leuker. Je krijgt de cabine. Je kan door de hele trein wandelen. Je hoeft en hij staat hier de hele dag, dus je kan hele mooie foto's maken. Ja.
11: En hij weet nu ook, er gaat niets boven Groningen.
10: Maar dit was geweldig. Ik heb dit fragment ook gezien. Gaat ook helemaal rond dit, hè? Door heel Nederland op de socials. Ja. Ronald die hem interviewt. Jochie is 14.
11: Ja, geweldig.
10: Hij weet alles van treinen.
11: Ja, prachtig, mooi.
10: Prachtig,
11: ja.
10: Mooi. Dankjewel, Rob.
17: Nu mega-opruiming bij
18: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega-kortingen. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
21: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
22: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid.

0: wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
1: Ochtendploeg
2: met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen. De medische wereld is van oudsher ingericht op het mannelijk lichaam. Dat heeft gevolgen voor vrouwen. En daarom start vandaag de week van de vrouwengezondheid.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.

0: In de aanloop naar mooie weer aan het eind van de week alvast zomerse klank in de ochtendploeg. Gwyneth! Wist je dat een hartaanval bij vrouwen er compleet anders uitziet dan bij mannen? De medische wereld is van oudsher ingericht op een mannelijk lichaam, maar dat heeft gevolgen voor vrouwen. Vandaag begint de week van de vrouwengezondheid. Nienke Veenstra organiseert deze week vanuit het UMCG. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Want, fijn dat ik hier even wat over mag komen vertellen.
0: Ja, nou, graag gedaan. Want er is inderdaad een groot verschil, hè, tussen zeg maar de gezondheid, vrouwengezondheid en mannengezondheid.
1: Ja, wat we eigenlijk de laatste tijd steeds meer zien... is dat mannen en vrouwen toch best wel wat verschillen. Als het gaat bijvoorbeeld om symptomen bij bepaalde ziektes... of de juiste behandeling. Dus daar proberen we in het UMCG in deze week wat licht op te schijnen eigenlijk.
0: Ja, want hoe is dat dan ooit zo ontstaan?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is dat van oudsher historisch gezien... veel onderzoek altijd werd gedaan op mannen en bijvoorbeeld mannelijke proefdieren...

0: En dat veel kennis die we dus hebben, ja, toch eigenlijk gebaseerd is op het mannenlichaam. En dat we daardoor soms nog niet altijd weten hoe dat er bij een vrouw uitziet.
1: Ja, terwijl de wereld al redelijk rechtgetrokken lijkt te zijn, in sommige gevallen nog niet altijd, is dit nog lang niet rechtgetrokken dan?
0: Nou, nog lang niet. Ik denk, we doen natuurlijk allemaal hele goede stappen om die kennis te vergroten en om dat ook echt mee te nemen in de zorg. Maar ik denk nog niet dat we er helemaal zijn. En dat is juist ook waarom het toch zo belangrijk is om aandacht te besteden aan dit onderwerp.
1: Ja, maar ik noemde net het hartaanval als voorbeeld. Hè. Dus bij vrouwen ontwikkelt zich dat heel anders dan bij mannen. Zijn er dan meer voorbeelden van te noemen?
0: Dat is ook wat bijvoorbeeld vandaag tijdens de kick-off van de Week van de Vrouwengezondheid aan bod zal komen. Iris Sommer zal er wat vertellen over mentale gezondheid bij mannen en vrouwen. En Marieke Wermer bijvoorbeeld over beroertes. Dat vrouwen daar toch soms andere uitingen bij hebben. En dat de risicofactoren anders kunnen zijn. Dus dat zijn maar zo even een paar voorbeelden. Ja.
1: Want wat voor gevolgen heeft het dan dat het eigenlijk van oudsher ingericht is op de man? Dus ook herkennen ervan en het behandelen ervan. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor vrouwen?
0: Ik ben natuurlijk zelf geen dokter, dat is goed om erbij te zeggen. Wat je volgens mij gewoon ziet, is dat, dat het bij vrouwen soms langer duurt voordat de juiste diagnose wordt gesteld. En dat medicatie soms lastig is om dat goed af te stellen. Dus het zit hem echt in dat soort zaken. Ja. En dat, daar willen we graag kijken of we dat beter kunnen gaan doen.
1: En wat gaan jullie dan doen deze week om dat, de achterstand in kennis misschien wat in te halen?
0: Ja, we hebben in het UMCG best wel wat expertise in huis. En dat willen we ook gewoon graag zowel intern als extern delen. Dus we starten deze week met een inspirerende kick-off vandaag. Met een aantal sprekers uit verschillende hoeken van het UMCG. Om te laten zien, wat doen we hier al aan? En echt op dat man-vrouw verschilstukje. Morgen hebben we een workshop over het menstruatiedagboek. Dus dat is een middel dat artsen en zorgmedewerkers in kunnen zetten om de klachten van een patiënt ook echt te monitoren gedurende de cyclus. Dus dat is dan weer iets wat meer op het vrouwenspecifieke stuk zit. Woensdag een activiteit voor studenten. En op de donderdag hebben we een activiteit voor medewerkers in het UMCG over de menopauze. Ja. Om daar ook meer informatie over te geven.
1: Want wat hoop je dan aan het eind van zo'n week bereikt te hebben?
0: Nou, we hopen dat het gesprek natuurlijk over dit onderwerp nog meer is gestart. Dat vrouwenspecifieke problematiek, dat aandacht verdient. Maar ook man-vrouw verschillen. En dat mogelijk mensen ook denken, hoe kan ik dit in mijn eigen werk terugzien? En wat houden we hier genoeg rekening al mee? Wat kunnen we hier nog meer aan doen?
1: Is het ook iets van de lange adem? Hè? Want medisch onderzoek duurt altijd heel erg lang. Natuurlijk, wetenschappelijk onderzoek. Dit is iets wat dan in de loop der jaren ontstaan is. Dus dat het ook echt wel een tijd nodig heeft om dit echt gelijk te trekken.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En als je ook kijkt, dit is al best wel lang dat verschillende partijen in Nederland bijvoorbeeld ook echt proberen om dit op de politieke agenda te krijgen. Dus dit is wel iets van de lange adem, voordat we echt kunnen zeggen dat we misschien alles weten. Dus daar wordt ook nog veel onderzoek juist gedaan. We hopen op deze manier weer een mooie stap die kant op te doen.
1: Dank voor de toelichting. Nienke Veenstra organiseert deze week de Week van de Vrouwengezondheid vanuit het UMCG. En zometeen Dot Knoping van ons spel Wel is dat? En Harma met het weer. Radio.

0: Material Lover. Maar wij zoeken, en dat weten we inmiddels, een burgervader.
1: Wel is dat?
0: Want dat was de eerste aanwijzing. En dit was aanwijzing nummer 2 van Reinder.
2: Tijdens zijn carrière kreeg hij te maken met een gifschandaal.
0: Ja, laten we toch eens een burgervader weg gaan streven.
3: Ja, mensen die appen massaal de naam Leendert Klaassen door.
0: Oh, kijk eens uit hoor. Zat hij voorzitter geweest van deze zender nog?
3: Ook nog.
0: Maar niet goed.
3: Nee, die zoeken we niet.
0: Onze huishistoricus Reinder Smit heeft nog één aanwijzing voor je. Als je het weerstation van Radio Noord wil winnen, dan heb je ons het antwoord zo meteen nog even door. 050-3188-288. Met dit als laatste aanwijzing.
2: In Groningen leiden rellen in een bepaalde wijk zijn vertrek in.
0: 050-3188-288.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: We kijken uit naar het eind van de week.
4: Ja, ik ook. Want in het weekend begint bijvoorbeeld op de kalender ook de zomertijd. De zomerperiode. Want 1 juni is natuurlijk voor de meteorologie de zomerbal begonnen. Maar 21 juni om 5:30 in de maand ook op de kalender. Ja, en daar past ook heel mooi weer bij. Want aan het eind van de week dan hebben we de 25 graden en zelfs nog een beetje meer. Ja, en dan is die overgang in een keurde tijd toch best wel behoorlijk groot. Want vandaag is het gewoon maïs bewolkt. Te valt al gedurig eens wat lichte regen of motregen. Maar toch verwacht ik ook in de loop van de dag nog wel een beetje zon. De wind matig tot vrij krachtig komt door het noordwesten met 15 tot 17 graden. Vanavond met vanaf bewolking en opklaars 9 tot 12 graden als minimum. En morgen krijgt de zon meer ruimte als vandaag. De wind zwak tot matig komt door het zuidoost, draait naar het noordoosten. En de temperatuur 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel.
2: In Groningen leiden rellen in een bepaalde wijk zijn vertrek in.
0: Laatste aanwijzing van Reinder. En nou moet je het weten. Als niet, pech. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. En zometeen bellen we 1 iemand terug die ons heeft gehad. Op 050-3188-288. En neem dan ook

0: Genesis en I Can Dance. En dat is altijd een spannend moment.
1: Wel is dat.
0: Want we gaan iemand terugbellen en dan is de vraag... neemt die persoon op en geeft die het goede antwoord? Hij of zij heeft het antwoord aan ons gehad. Op de vraag. Wel is dat. We hebben een hoop goede antwoorden binnengekregen.
2: Pita.
0: Dag Pita, met Edwin en Petra.
2: Hallo.
0: Van Radio Noord. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Pita, hoe heet je verder?
2: Pita van der Tuin uit Bedum.
0: Uit Bedum. En jij hoorde drie opgaves. En bij welke opgave wist je het?
2: De eerste.
0: De eerste al. Nou, doe maar dan.
2: Hans Ouwekerk.
3: Ik heb het over de voormalige burgemeester van Groningen, Hans Ouwekerk.
4: Ja hoor.
0: Ja. En toch kwamen er een hoop foute antwoorden binnen hoor.
2: Ja, ik had hem meegeluisterd en kwam heel wat fout binnen.
0: Ja, ja, ja, ja. En hij,
2: was niet moeilijk. Hij
0: nee,
2: was niet moeilijk.
0: Voor jou niet moeilijk?
2: Nee.
0: Heb je nog voetbal gekeken gisteren?
2: Het eerste stukje wel even, ja. Wat ik zei net al, dit gaat hem niet worden.
0: Nee? Oh, dat zag je al?
2: Nou ja, dat als we zien, dat weet ik niet, maar ik had... Dat verwacht je.
0: Ja, ja, ja, ja. Je bent, ja, ik kan dat niet. Als ik dan in zo'n wedstrijd zit, dan denk ik ga slapen. Ik moet het dan toch maar uitkijken.
2: Ja, nee. Dat heb ik niet gedaan.
0: Nee, hè? Nee. Ja, nee. Verstandig. Jij bent fris vandaag.
2: Ja hoor, ja hoor.
0: Ik denk als we om ons heen kijken, dat heel veel mensen net iets minder fris in de ogen kijken.
2: Dat denk ik ook ja, wel, ja.
0: Zeg, gefeliciteerd.
2: Ik ben een ochtendmens. Ja, dankjewel.
0: Je krijgt het weerstation.
2: Ja, heel mooi.
0: Heel even kijken nog aan het lopend vuur. Dat doen we meestal even met de kandidaat. Als je naar boodschappen gaat doen, hè, laat je de aanbiedingen in je boodschappen bepalen?
2: Sommige dingen, niet altijd. Wel, nee. Sommige dingen, ja.
0: Zoals, zonder namen te noemen van merken?
2: Nou ja, je kijkt wel eens waar koffie is of groente of zoiets.
0: Weet je, de dure dingen als die in de aanbieding zijn.
2: Daar let je wel wat op, ja, ja, zeker, ja. Zeker.
0: Nou, noteer ik een voorzichtige eens voor jou.
2: Ja.
0: Blijf hangen, ik wens je een mooie dag.
2: Ja, en gelijk, en bedankt hè.
0: Dag Pita.
4: Hoi.
2: Joehoi.
1: Wel is dat.
0: Ja, Petra, wat komt er nog binnen aan reacties op de stelling? Aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt.
5: Nou, Griet Post die zegt, ja zeker kijk ik daarnaar. Met de reclame meeeten noemt ze dat.
0: Oh.
5: Dan zegt ze, je hoeft jezelf ook niet te bedenken wat je eet. En het is ook nog voordelig.
0: Met de reclame meeeten.
5: Ja, dat is wel mooi gezegd.
0: Ja, ja, ja.
5: Nou, Trea die had al eerder gezegd dat ze bij de buren boodschappen doet.
0: Ja, dat is Duitsland, hè? Niet bij de buren aanbellen en dan de koelkast leegtrekken.
5: Dat is Duitsland, want dat scheelt nogal. En die reacties komen er ook binnen, zoals Erik Moorlach gaat vaak naar Duitsland. Hanna ook, die doet daar haar boodschappen wel. Doet ze trouwens al jaren. En ook dan meteen tanken en dan ook weer uit eten. Dus dat is ook mooi.
0: Dat geldt weer op.
5: Ja, ja. Ja, dat dan wel. En zie ik zeggen, aanbiedingen zijn vaak dingen die je niet nodig hebt.
0: Ja, dat zou kunnen. Je kunt je wel eens laten verleiden, inderdaad. Ja. Praat met ons mee door te reageren op 050-318-2288. En stem op rtvnoord.nl of de app van Noord. Daar vind je namelijk ons lopend vuur. 66% van de stemmen zegt eens... aanbiedingen bepalen mijn aankopen in de supermarkt. Mm. En straks na 9 uur in de aanbieding... motorsport hier in de ochtendploeg. En we blikken nog eens terug op een avondje voetbal... met Curaçao en Oranje. En natuurlijk het thema van onze top 3. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren.

0: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd, wie luistert naar Groningen 1.
10: Dit is nu 9 uur.
11: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
12: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
11: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
13: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu, ja, in het hart van de macht. En er waren ook vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
11: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
15: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
16: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
17: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
18: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
17: Oh ja?
18: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
17: Klinkt goed.
19: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
20: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
22: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
23: Mag.
24: Wat mag?
23: Je weet wel, Mac.
24: Hè?
23: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
25: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
26: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
27: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
26: Help je mee?
28: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
29: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
30: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedden.
31: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het Goud in...

0: The Dolly Dots and What a Night. Het is maandag 15 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, What a Night. Ja, we hebben gisteren natuurlijk Nederland zien spelen in de WK tegen Japan. Ja, in mijn optiek deden ze het niet zo heel erg verkeerd. Maar ik kan er ook niet echt met Chris over praten, want hij heeft het gewoon niet gezien. Gewoon niet interessant. Nou ja, dat kan natuurlijk ook nog, hè. Goed, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou ja, we spreken met Erwin Veening over de informatiemarkt aardbevingherstel in Nieuw-Wolda. En Ina Gils praat ons bij over de avondvierdaagse in Winschoten die deze week van start gaat. En de gemeente Pekela zoekt een kinderburgemeester. En we spreken hierover met burgemeester Jaap Kuin. En Edwin Kuiper spreken wij over de aankomende landelijke stakingen van de FNV in het openbaar vervoer. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Sit and Wait van Sydney Youngblood. En daarvoor hoorden we Joan Jett en The Black Hearts met I Love Rock and Roll. Ja, op 15 juni vandaag dus is het de Internationale Dag tegen Misbruik van Ouderen. Een dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor iets wat helaas nog steeds voorkomt. Ouderen die worden uitgebuit, verwaarloosd of niet de zorg krijgen die ze verdienen. En eigenlijk is het heel simpel. Ouderen verdienen respect. Ze hebben vaak jarenlang gewerkt, gezinnen opgebouwd en bijgedragen aan de samenleving waarin wij nu leven. Toch zijn er nog steeds situaties waarin mensen die kwetsbaar zijn niet de bescherming of aandacht krijgen die nodig is. Misbruik van ouderen kan verschillende vormen aannemen. Het gaat niet alleen om lichamelijke mishandeling, maar ook om verwaarlozing, eenzaamheid of financieel misbruik. Juist omdat ouderen soms minder goed voor zichzelf kunnen opkomen, is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Deze dag is een moment om daar even bij stil te staan. Misschien gewoon door een praatje te maken met een oudere buur, iemand extra aandacht te geven of alert te zijn als iets niet goed voelt. Want een beetje aandacht en respect kost weinig, maar kan voor iemand een groot verschil maken. We gaan luisteren naar Ede Staal met Vrouger.
1: Vrouger.

Los Lobos en La Bamba. En daarvoor hoorden de Bellamy Brothers en If I Said You Had a Beautiful Body. Ja, het is bijna 9:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar de Kensington en Streets.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden hebben kort na het uitbreken van de brand werden ze door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan en ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Ze zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de woning gekeken of er camerabeelden zijn. Dat zei ik verkeerd. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Goed, rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. En daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. En door werkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72. En in Bourtange wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kunt u terugvinden op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt, met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. Kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Er is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Op donderdag is het al overwegend zonnig en 26 graden. Vrijdag kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou dan uit moeten draaien op enkele onweersbuien. En daarmee wordt het dan weer iets koeler.

En daarvoor hoorden we Live Garrett met I Was Made for Dancing. Ja, we spreken straks met Erwin Veening over de informatiemarkt aardbevingherstel in Nieuw-Wolda. Maar we gaan nog eerst even door met Snow Patrol, Shut Your Eyes.

Hans ten Haven en Derp Selden. En daarvoor hoorden we Marianne Faithfull met Summer Nights. En daarvoor Kraantje Papi, Little Cranny. Ja, heel veel hebben we het kunnen zien in Groningen, geloof ik, samen met Snow Patrol. Ja, nou ja, goed. We proberen nog steeds contact te zoeken met Erwin Veening over de informatiemarkt aardbevingherstel in Nieuwolda. Is nog niet gelukt. Wij gaan het nog even weer proberen. En tot die tijd gaan we luisteren naar David Guetta en Kim Petras met When We Were Young.

0: SCC en Rubber Bullets. Ja, het is alweer 10 uur en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En daarin praten wij met Ina Gils over de avondvierdaagse in Winschoten. Want die gaat morgen alweer beginnen. En de burgemeester, of de gemeente Pekela zoekt een kinderburgemeester. En daarover spreken wij met de burgemeester Jaap Kuin. Dat dus allemaal straks, maar ja, we gaan naar het nieuws.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: rust.
1: Het is nu 10:00.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
16: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
18: Dit is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud

0: Jimmy Bohorn met Dance Across the Floor. Goedemorgen en welkom bij een tweede uur van Goud. Ja, de wandelschoenen mogen weer uit de kast, want Winschoten maakt zich op voor een vertrouwde traditie. De avondvierdaagse. Vier avonden lang trekken honderden wandelaars door Winschoten en omgeving. Met als afsluiten natuurlijk de feestelijke intocht vol muziek en gezelligheid. We spreken hierover met Ina Gils. En de gemeente Pekela zoekt nieuwe kinderburgemeesters. Na een mooi jaar geven Lieke Opperwal en Saak Remers het stokje door aan de volgende enthousiaste kinderen. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich aanmelden om deze bijzondere rol op zich te nemen. We spreken hierover met de burgemeester van Pekela, Jaap Kuin. Michiel van der Spek is er voor de Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Natural Light met Desmond Dekker en Jezus.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Van dinsdag 16 juni tot en met vrijdag 19 juni staat Winschoten helemaal in het teken van wandelen. De 78ste editie van de Avondvierdaagse gaat van start. We spreken met Ina Gils. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, alweer de 78ste editie.
2: Ja, inderdaad. Het begin heb ik niet meegemaakt.
0: Nee, zo gaat dat dan, hè? Dat is wel heel lang geleden. Ja, zijn er dingen veranderd in al die jaren?
2: Ja, dat is best wel wat veranderd. Maar er is ook heel veel hetzelfde gebleven. Het is de 58e vereniging in Bovenburen, Vierdaagse in Winschoten. En ik moet zeggen dat wij altijd wel een verstrakke klingen handhaven, zodat het ook niet blijft.
0: En, ja, ik ga je even onderbreken hoor, want het geluid is best wel heel erg slecht. Je valt af en toe gewoon weg, dus we horen maar stukjes van wat jij ons vertelt, zeg maar. Dus is het mogelijk om even naar buiten te gaan? Ik weet niet of je ergens binnen zit.
2: Ik was even door gaan zitten, maar ik ga even plaatsen.
0: Ja.
2: Even naar buiten.
0: Ja, want het is jammer als we niks kunnen horen natuurlijk.
2: Nee, dat is zeker. Dat is de bedoeling.
0: Precies.
2: Bijna buiten. Ik zat natuurlijk helemaal achter in het gebouw.
0: Ja, zo werkt dat, hè? Zo gaat dat altijd.
2: Ja, even nog een stukje zoeken.
0: Ja.
2: Ik ben... dus ik hoop dat het nu wat beter wordt.
0: Ik hoop dat het wat beter wordt, want op heden hoor ik het nog niet, maar dat gaat vast goed komen.
2: Ja, dat is jammer. Nee, er zijn jaren best veranderd, maar wij houden ook best heel veel hetzelfde. En wij lopen heel strak al te slotavond, bijvoorbeeld met heel veel muziek. Meestal liepen we allemaal keurig in de rij, in de maat, en dat zie je niet meer terug. Hè. Scholen lopen nu wat losser door elkaar.
0: Ja, dat verandert natuurlijk wel een beetje. Ja, ik zat even te luisteren naar de geluid ook, hoor, sorry. Maar we kunnen je nu gewoon goed horen, dus dat is hartstikke fijn.
2: Gelukkig.
0: Ja, hoeveel wandelaars verwachten jullie eigenlijk dit jaar aan de start?
2: Nou, we verwachten zo'n 3400 wandelaars. Hebben we ieder jaar en die verwachten we dit jaar ook weer. Dat gaan we wel halen, want er zijn inmiddels dan 3300 geschreven en inschrijven voor in de vanavond ook nog.
0: Ja, juist. Dus, dat is een flinke club bij elkaar.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Nou, dit jaar hebben we een speciale start vanavond, Vierdaagse dinsdag. Een hele feestelijke start. ASR, de verzekeringsmaatschappij, is hoofdsponsor van de Avondvierdaagse. En zij hebben samen met de KWBN zorgt zij bij ons voor een hele feestelijke avond. De mascotte Viro komt in levende lijven. DJ. En het geheel wordt heel feestelijk aangekondigd. Er is een mogelijkheid voor deelnemers om volle foto's te maken. Nou ja, en dat is natuurlijk wel waar de Avondvierdaagse voor staat. Hè. We willen samen in beweging komen, maar met ook plezier. En zo gaan we dat op deze avond wel wegzetten. En natuurlijk daarna ook.
0: Kijk, dat is hartstikke mooi. Ja, en er zijn routes van 15 en 15 kilometer.
2: Dat klopt.
0: Ja. Hoe worden die routes samengesteld?
2: Wij hebben een team, dat zijn onze verkeersregelaars die ons al op alle punten. Een aantal daarvan houden we ook bezig met het samenstellen van de route. En ook dit jaar hebben we weer helemaal nieuwe routes. Elk jaar is dat weer... Nou, proberen we toch weer iets nieuws in de routes te brengen. Zodat het voor de wandelaars ook leuk blijft.
0: Ja, snap ik. We kunnen je nog steeds bij je tijden wat slecht verstaan, hoor. Dus ik weet niet of het mogelijk is om nog even naar een ander plekje toe te lopen. Ja, het gaat een beetje op en af.
2: Ja, ik loop al wat heen en weer. Dan rijden hier natuurlijk allemaal auto's.
0: Ja, nou, daar hebben we minder last van, hoor. Het is juist dat het af en toe even wegvalt. Dus dat is wel vervelend natuurlijk. Maar goed, je had het over verkeersregelaars. Zijn jullie daar ook nog naar op zoek?
2: Ja, altijd. Want daar is altijd gebrek aan. We zetten het liefst bij elk wat een beetje in onze ogen gevaarlijk is, een verkeersregelaar. Maar daar moeten we ze een beetje in schippen. Ja. Want we hebben er best heel veel, daar zijn we heel blij mee. En er zijn dit jaar ook weer een paar nieuwe vrijwilligers gekomen, dus dat is ook heel fijn. Maar die kunnen we altijd meer gebruiken.
0: Kijk, dat is altijd goed om te weten natuurlijk. Ja, en de laatste avond, ja, dat is altijd een hoogtepunt, denk ik, met de intocht, hè?
2: Ja, absoluut. Zeker hier in Winschoten. Dat is wel, nou, als ik zelf zeg, wel de mooiste vierdaagse intocht in ieder geval van het noorden. We hebben veel muziekkorpsen. Die lopen door het hele centrum van Winschoten. De burgemeester, de gemeenteraad en de raad van Pekela, die staan op het podium voor het stadhuis. En dat is geweldig om die hele stoet aan je voorbij zien te trekken met al die blije kinderen en de muziek ertussen. We hebben 6 streetbands die door het hele centrum heen muziek spelen. Dus ja, het hele centrum is heel gezellig. En er staan hier echt altijd duizenden mensen langs de weg te kijken.
0: Ja, dat is mooi natuurlijk. Hè? Allemaal aanmoedigen.
2: Ja, dat is echt prachtig. Ook oma's en tantes en ooms die hun kinderen, kleinbedrijven, allemaal cadeautjes geven. En je ziet kinderen soms helemaal behangen. Ze kunnen bijna niet meer lopen van de cadeautjes.
0: Ja.
2: Zo trots op de kinderen die gelopen hebben.
0: Ja.
2: Fantastisch.
0: Dat is ook hartstikke mooi. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ja, je ziet dan echt dat zo'n avondvierdaagse een verbindende evenement is eigenlijk, hè?
2: Ja, absoluut, absoluut. Het is iets, ja, bij je één keer in het jaar, zo'n week, nou, heb je bij gewoon een vereniging en iedereen bij elkaar. Het, ja, dat verhoedert en is gezellig en dat moeten we er altijd in houden.
0: Ja, hartstikke goed. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting en ja, een fijne week deze week. Maar dat gaat volgens mij goed komen.
2: Ja, graag gedaan en dat gaat vast lukken. Met jullie bedankt.
3: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.

0: Electric Light Orchestra met Last Train to London. En daarvoor worden we Terence Trent D'Arby met If You Let Me Stay. Ja, het is 10:30, dus dat betekent dat we naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
1: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Vanochtend is een automobilist op de N33 van Veendam in de richting van Gieten tegen de vangrail gereden, meldt RTV Drenthe. Een ongeluk gebeurde vlak voor de afslag Gieten. De bestuurder is gewond geraakt. Hij moest worden nagekeken in een ambulance. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Wat korte tijd voor file zorgde op de N33. Gistermorgen heeft er korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Het betrof vermoedelijk een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage was ontstaan in de waterleiding. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan, en ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is gisterochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Ze zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporenonderzoek gedaan. De politie spreekt ook met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond kwart over zes gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. En door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-bus tijdelijk een panelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72. En in Bourtange wordt er gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus dus niet nodig. Deze situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en op westerwoldeactueel.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vanaf vandaag is het Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden. Bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af. En vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Op donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het wel 30 graden worden. Komend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

Estefan en Get On Your Feet. En daarvoor hadden we Sister Sledge en Lost in Music. Ja, we spreken zo met burgemeester Jaap Kuin. Want de gemeente Pekela is namelijk op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Daarover spreken we dus straks. We gaan eerst nog even luisteren naar New Adventures en Come On.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Na een succesvol jaar dragen Lieke Opperwal en Saar Kremers het stokje over. We spreken met burgemeester Jaap Kuin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat houdt deze bijzondere functie precies in?
2: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat wij ook vanuit het perspectief van kinderen naar onze samenleving kijken. En naast dat zij een heleboel leuke dingen doen, hè. Ze openen dingen met mij, ze gaan met mij naar de jaarmarkten en andere formele activiteiten, is het voor ons ook het geluid van de kinderen over hoe zij kijken naar allerlei plannen die wij maken. Dus dat vinden we heel belangrijk.
1: Want is dat toch wel anders?
2: Zeker, zeker. Ik zeg altijd maar zo, als kind kijk je toch anders naar plannen die de gemeente maakt, dat wij soms als volwassenen daar naar kijken. Dat gaat soms over spelen, maar het gaat ook over inrichting van de openbare ruimte of verkeersveiligheid. Al dat soort zaken. Ja hoor, ik moet zeggen, ze hebben goede tips meegegeven. Zo heeft Lieke aangegeven dat buitenspelen veel natuurlijker moet. Dat het fijn is als je ook een beetje vies wordt af en toe. En Saar heeft gezegd, we moeten eigenlijk veel meer doen. Stilstaan met de samenleving. Dus die heeft een activiteit georganiseerd om iets met ouderen te doen. Ja nee, dat is heel belangrijk.
1: En naar wat voor eigenschappen kijkt de gemeente bij het kiezen van de nieuwe kinderburgemeester?
2: Ja, wat mij betreft gaat het vooral om spontaniteit. En wil je Pekela een beetje verder helpen, kun je de jeugd een beetje goed vertegenwoordigen. Maar maak het allemaal niet te zwaar. Als jij het gewoon leuk vindt, dan maak je een videootje. Laat je broer of zusje of je vader of moeder neemt het op. Laat je wat leuks zien in Pekela en dan stuur je naar ons toe. En dan gaan wij samen met de huidige kinderburgemeesters gaan we iemand uitzoeken.
1: En welke kinderen kunnen zich aanmelden?
2: Alle kinderen die komend jaar in groep 7 en 8 zitten. Dus niet nu in groep 7 en 8, maar komend schooljaar in groep 7 en 8.
1: En hoe lang ben je dan kinderburgemeester?
2: Nou, van 1 september tot 1 september.
1: Oké. Okay. Dus echt een schooljaar, zeg maar, met nog een stukje erbij.
2: Ja, schooljaar met een stukje erbij. In de zomer gebeurt er niet zoveel, maar in principe voor een jaar.
1: Juist. En tot wanneer kunnen kinderen zich aanmelden?
2: Dat weet ik zo niet aan mijn hoop, maar volgens mij de komende week nog, tot met de schoolvakantie aan toe. Dus ik zou zeggen, twijfel niet te lang en stuur hem onmiddellijk op.
1: Kijk, dat is een hartstikke mooie oproep. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Prima, dank u wel.
1: Oké. Okay.

Johnny Hates Jazz en Shattered Dreams. En daarvoor horen we Pink met Try. Ja, het is alweer bijna 11 uur. En dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met voormalig huisarts Feike Opperwal over, ja, er komt aankomend zomer weer aan, hè? Het wordt gewoon warm aan het einde van deze week. En dan gaan we even praten over waar we allemaal op moeten letten. En Edwin Kuiper spreken wij over de aankomende landelijke stakingen van de FNV in het openbaar vervoer. Dat straks dus allemaal, maar eerst nog even Bee Gees en World.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: van Velsen en When Summer Ends. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Ja, When Summer Ends hadden we net, maar eigenlijk begint de zomer net, hè? Ja, want de zomer laat zich steeds meer zien en met de hogere temperaturen in aantocht is het extra belangrijk om goed op jezelf en op elkaar te letten. Want wanneer wordt warmte een gezondheidsrisico en wie moeten we extra in de gaten houden? En wat kun je zelf doen om klachten te voorkomen? Nou, daarover gaan we in gesprek met voormalig huisarts Feike Opperwal. En vakbond FNV organiseert op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. Voor reizigers in Westerwolde, Oldambt en Pekela kan dit dus betekenen dat de ochtendspits er anders uitziet. We praten erover met bestuurder vervoer van FNV, Edwin Kuiper, om duidelijk te krijgen wat er precies gaat gebeuren. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Michiel van der Spek. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Billy Joel and You're Only Human. Ja, en wat is er allemaal gebeurd in de geschiedenis? Nou, op 15 juni 1884 werd de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl officieel geopend door de maatschappij tot exploitatie van staatsspoorwegen. De nieuwe verbinding kreeg stations in onder andere Groningen-Noord, Sauwerd, Bedum, Loppersum, Appingedam en Delfzijl en was vooral bedoeld om de haven van Delfzijl beter bereikbaar te maken. In het begin reden er zo'n 5 treinen per dag over het traject. En veel van de oude stationsgebouwen langs de lijn verdwenen later, vooral in de jaren 70. En op 15 juni 1903 opende in Groningen de tentoonstelling Groningen. Een soort kleine wereldtentoonstelling op het voormalig vestingterrein aan de noordoostkant van de stad. Bezoekers konden onder andere een Japans poortgebouw, een theehuis en een marktplein bewonderen. De tentoonstelling trok in 3 maanden tijd maar liefst 300.000 bezoekers. Zelfs koningin moeder Emma, koningin Wilhelmina en prins Hendrik brachten een bezoek. Het evenement was een initiatief van de VVV en kwam mede tot stand dankzij industrieel Jan Evert Scholten. En op 15 juni 1973 werd de 4-baans autosnelweg tussen Groningen en Assen, de A28, officieel voltooid. Het laatste ontbrekende stuk tussen de Punt en de Ree werd geopend voor verkeer, waardoor automobilisten voortaan sneller en makkelijker tussen de verschillende plaatsen konden reizen. En op 15 juni 1966 werd zanger en musicalartiest Siep van de Vloeg geboren in Dokkum. Hij werd vooral bekend als frontman van de Friese band De Kast, met bekende nummers als In Nijedij, Raak en Hart van Mijn Gevoel. Ook solo en in theater liet Siep van de Ploeg van zich horen. Zo speelde en zong hij onder andere de hoofdrol in Rembrandt de Musical en werkte hij mee aan verschillende andere theaterproducties. We gaan luisteren naar De Kast met Woorden zonder woorden.

0: De kast en woorden zonder woorden.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Met de zomerse temperaturen in aantocht is het belangrijk om goed voor jezelf en anderen te zorgen. We praten met voormalig huisarts Feike Oppenwal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
0: Ja, er zijn weer zomerse temperaturen in aantocht. Ja, welke gezondheidsklachten liggen er zoal op de loer?
2: Ja, de zomerse temperaturen 30 graden, dan is het voor mij al warm genoeg. De meeste mensen zullen zich goed voelen bij 25, hoewel het vandaag een beetje fris is dan natuurlijk. Ja, dat hangt helemaal van af, hè, welke gezondheidstips, hoe oud je bent, denk ik. Daar heeft het heel veel mee te maken.
0: Ja, want is het vanaf 30 graden al wel, nou ja, gevaarlijk, zeg maar? Of gevaarlijk is misschien niet het juiste woord, maar...
2: Gevaarlijk is denk ik nog niet helemaal. Maar je moet zeker al oppassen dan. Eerder wanneer het 30, 35 graden is. Dat zijn we niet zo gewend. Helemaal als het naar de 40 gaat. Dat hebben we in Nederland ook al meegemaakt. Het hangt heel erg van de leeftijd af. Als je kind bent, dan ga je er anders mee om dan wanneer je volwassen en wanneer je senior bent. Ik ben zelf ook senior, dus dat weet ik waar ik over praat. Hoe ouder je bent, hoe gevaarlijker het is, denk ik.
0: Want wat zijn dan de gevaren?
2: De gevaren is dat je te weinig drinkt. Dat is, je zweet meer als het warm is. Vooral als je beweegt, vooral als je aan het werk bent. Of dat je in de tuin nog even wat doet, of hoe dan ook. Dan is het zeker gevaarlijk als je te weinig drinkt. Dat is het hele principe.
0: Oké.
2: Dat je te veel zweet, te veel zout verliest dus en te veel vocht verliest.
0: Dus dat is iets waar gewoon goed op gelet moet worden. Dus op het moment dat er goed gedronken wordt, nou, dan kunnen we het wel aan.
2: Dan kunnen we het zeker, met 30 graden kunnen we dat wel aan. En drinken, dat is, wat moet je dan drinken? Nou, geen alcohol. Alcohol zet de bloedvaten uit en dan ga je nog meer zweten. Dus dat moet je, een biertje zou ik zeker niet aanraden. 0% gaat nog, denk ik. Maar vooral water, thee, fris drinken. Dat zijn de omstandigheden, dat zijn de manieren waar je de warmteomstandigheden het beste te lijf kunt gaan. En zeker ook wat kleding aan hebben. Hè? Niet in je blootje, hè? Alleen maar een broekje aan buiten. Ook je lichaam bedekken, dan zweet je wat minder. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar in de warme woestijnlanden hebben ze juist heel veel kleren aan. Hè?
0: Ja.
2: En dus wel eventueel een petje op als je daar wat gevoelig voor bent op het hoofd, want het hoofd wil ook veel warmte kwijt.
0: Ja. Dus dat zijn wel dingen waarop gelet moet worden. Ja, u gaf aan geen alcohol. Nou ja, aankomend weekend wordt het dus warm. Maar ja, Nederland gaat natuurlijk ook spelen in de WK. Dat zijn geen handige dingen dan samen.
2: Nou ja, goed, dan moet je daar zelf mee omgaan. We zijn er vooral op gewezen onlangs toen er marathons waren. Hè. 3 marathons, ook in Groningen was een marathon waar toch wel mensen in problemen kwamen. Ook mensen die goed getraind waren, overigens las ik.
0: Ja.
2: Dus je moet vooral ook luisteren naar je eigen lichaam. Als je hoofdpijn krijgt, als je wat zweverig wordt, als je wat trillerig wordt ook, je jezelf niet goed gaat voelen, wat misselijk, misschien zelfs overgeven, ja, dat zijn signalen dat je toch heel erg op jezelf moet letten. Dat je de koelte moet opzoeken en moet gaan drinken. Dat is het vooral het belangrijkste, want de afvalstoffen, je moet ook plassen. Dus de afvalstoffen moeten uit het lichaam kunnen verdwijnen en daarvoor is het drinken belangrijk.
0: Dus als ik het even samenvat, dan is het water drinken, je goed genoeg aankleden en uit de zon blijven ook, denk ik.
2: Ja, uit de zon blijven, hè? Inderdaad. En onder de boom gaan zitten, de parasol opzoeken. We hebben zelf een keer, waren we in Maastricht, was het 40 graden. Ja, toen hebben we een kerk opgezocht. Dan was het hartstikke lekker koel. Dan was er al een concert. En nou, daar hebben we toen van genoten. En toen kwamen we s'avonds weer buiten. En dan een piltje op het terras. Dat is onder de boom. In Maastricht ging dat heel goed.
0: Ja, precies.
2: Iedereen moet vooral naar zijn eigen lichaam luisteren. Dat is het belangrijkste. Als je hoofdpijn krijgt, als je misselijk wordt, dat zijn signalen van het komt niet goed.
0: Juist. Dus daar moet je gewoon goed op letten en ook bij elkaar op letten, denk ik, hè?
2: Ja, Ja, ook bij de anderen opletten. Hè? Ja, wordt altijd gekeken naar de senioren, hè? De ouderen, zeg maar de 75-plussers, die dan, daar gaat de temperatuurregulatie, die gaat daar anders. Hè? Die verdwijnt een beetje. Je merkt dan zelf niet dat je dorst hebt. Hè? Het dorstgevoel verdwijnt ook wel wat. En dat zijn zeker aandachtspunten voor de omgeving, om daarop te letten. Ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor uw tijd. En we gaan erop letten aankomend weekend.
2: Ik hoop dat de mensen hiermee mee vooruit kunnen. Aandacht van elkaar.
0: Ja? Kijk, dat is altijd goed. Ontzettend bedankt.
2: Succes, Renato.
3: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Three Doors Down met Kryptonite. Ja, het is 11:55 en dat betekent dat we zo weer naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar eerst nog even Roxy Dekker en ga.

0: Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van den Spek. Vanaf vandaag is het Nederland-ticket verkrijgbaar. Een goedkope treinabonnement waarmee men tot 1 september voor €50 per maand in de daluren gratis met de trein kan reizen. Om de treinvervoerders te compenseren trekt het kabinet maximaal €118 miljoen uit. Mocht het abonnement zo'n succes worden dat de kosten voor de overheid hoger uitvallen, kan de proef eerder worden stopgezet. Het is een variant op het Deutschland-ticket, waarmee onze oostenburen goedkoper met het openbaar vervoer kunnen reizen. De regering wil hiermee een alternatief bieden op de auto vanwege de hoge brandstofprijzen. Het Nederland-ticket geldt dus alleen in de daluren, op werkdagen van 9:00 AM tot 16:00 PM en vanaf 6:30 tot de volgende ochtend 6:30. In het weekend kan er de hele dag mee worden gereisd. Bij een schietincident in de woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt nog verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. En er heeft gistermorgen korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan en ook kon het water troebel zijn. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Daarbij wordt het vandaag maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen en kan de temperatuur oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Vrijdag gaat de opwarming door. Dan moet je denken aan een temperatuur rond de 30 graden. Komend weekend komen er enkele onweersbuien en dan wordt het weer wat koeler.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

Maitai en Female Intuition. En daarvoor hoorden we Real to Real en de Mad Stuntman met I Like to Move It. Ja, we spreken straks met Edwin Kuiper over de aankomende stakingen van de FNV in het openbaar vervoer. We gaan eerst nog even luisteren naar Christina Aguilera en Candyman. Hey!

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Wie woensdag 24 juni vroeg met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met flinke vertragingen of uitval. Vakbond FNV organiseert een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. We spreken met Edwin Kuiper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Om te beginnen, wat betekent deze werkonderbreking op 24 juni concreet voor reizigers?
2: Dat ze rekening moeten houden dat woensdagochtend de dienstregeling verstoord is. En de actie is vanaf opkomstdienst, hè, zo zeggen wij dat dan altijd, maar zeg maar vanaf 5 uur 's ochtends tot maximaal 8 uur.
1: En kunnen mensen vroeg in de ochtend dan helemaal niet meer met het openbaar vervoer reizen?
2: Nee, hè, tussen 5 en 8 ligt het OV stil. En dat geldt zowel voor de bussen als voor de treinen. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden dat er helemaal niets rijdt.
1: Waarom kiest de FNV voor een actie in het openbaar vervoer?
2: Nou ja, uit nood geboren, hè, want het kabinet wil bezuinigen op sociale zekerheden. Ja, en dat onze achterban pikt dat niet. En die willen een statement afgeven. En vandaar ook deze actie. En het is ook de aanzet tot een brede maatschappelijke discussie. We willen ook andere sectoren eigenlijk oproepen om ook mee in actie te gaan. Om een duidelijk signaal richting het kabinet af te geven.
1: Ja, want ik wou wel vragen van, hey, waarom raken deze plannen volgens jullie juist de OV-medewerkers? Maar het gaat ook om andere sectoren.
2: Ja, het gaat eigenlijk ook, en zelfs het gaat alle inwoners van Nederland. En iedereen wordt geraakt door deze maatregelen. En de gewone man die betaalt de rekening. Dat is onverteerbaar voor ons. Er zijn heel veel andere mogelijkheden om geld ergens weg te halen. Maar ja, omdat die potten zo goed gevuld zijn, omdat we eigenlijk zo goed ons best doen, worden we daar nu voor gestraft. En ja, dat pikt onze achterban niet. En die zegt, die wil een streep trekken van, hey, we hebben in het verleden afspraken gemaakt. We hebben tientallen, misschien wel 100 jaar gebouwd aan fatsoenlijke voorzieningen, sociale voorzieningen. En dat wil dit kabinet het in één streep weghalen.
1: En wat hopen jullie dat het kabinet doet na deze actie?
2: De maatregelen intrekken. Hè? Dus geen bezuinigingen op de WW en de WIA. Het kabinet heeft al gezegd dat ze een streep halen door de AOW-leeftijd te verhogen. En daar voelen ze al wel de druk van maatschappelijke onrust. Nou, ook de WW en de WIA, die moet van ons van tafel. Het is echt onbespreekbaar voor ons dat daar geld uitgehaald wordt. En dat medewerkers straks, of iedereen die in loondienst is en straks buiten schuld of straat komt te staan, in de armoede valt. En de WW die wordt verkort, de WIA wordt al bezuinigd en de uitkeringen gaan omlaag. Nogmaals, en de welvaartsvakbonden kunnen daar nooit akkoord mee gaan. En onze achterban pikt dat niet.
1: Is dit een eenmalige actie?
2: Dat hangt af van wat het kabinet doet. Hè. Als het kabinet voet bij stuk houdt, ja, dan zullen ook meerdere sectoren in opstand komen. En dan kan het zomaar zijn, dan in september, oktober en straks na de vakantie, dat het toch wel veel meer onrust veroorzaakt. De bal ligt bij het kabinet.
1: Goed, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. Ja, en voor de luisteraars thuis, 24 juni, dus even rekening mee houden. Vroeg in de ochtend wordt het openbaar vervoer dus stilgelegd.

0: I Need Your Love van Shaggy, Mohambi, Fadi en Kosti. Ja, en daarvoor hoorden we ABC met The Look of Love. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Woensdag zijn we er weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over de participatieraad in Oldambt. Want zij zoeken nieuwe leden. En het project Hart voor Scheemda komt ook aan bod. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Michiel, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. Graag tot woensdag. Dag!
1: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker, the meanest cat from

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Beddenoutlet Pekela. Luxe box.

0: Rust. Het is nu 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg-Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Voetballen. Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Het geluid van Oost-Groningen.
17: Lunchtijd.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Pekela is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester en loco-kinderburgemeester. Na een succesvol jaar dragen Lieke Opperwal en Saar Kremers het stokje over. We spreken met burgemeester Jaap Kuin. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat houdt deze bijzondere functie precies in?
2: Nou, wat wij heel belangrijk vinden is dat wij ook vanuit het perspectief van kinderen naar onze samenleving kijken. En naast dat zij een heleboel leuke dingen doen, hè. Ze openen dingen met mij, ze gaan met mij naar de jaarmarkten en andere formele activiteiten, is het voor ons ook het geluid van de kinderen over hoe zij kijken naar allerlei plannen die wij maken. Dus dat vinden we heel belangrijk.
1: Want is dat toch wel anders?
2: Zeker, zeker. Ik zeg altijd maar zo, als kind kijk je toch anders naar plannen die de gemeente maakt, dat wij soms als volwassenen daar naar kijken. Dat gaat soms over spelen, maar het gaat ook over inrichting van de openbare ruimte, of verkeersveiligheid, al dat soort zaken. Ja hoor, ik moet zeggen, ze hebben goede tips meegegeven. Zo heeft Lieke aangegeven dat buitenspelen veel natuurlijker moet. Dat fijn is als je een beetje vies wordt af en toe. En Sarah heeft gezegd, we moeten eigenlijk veel meer doen. Stilstaan met de samenleving. Dus die heeft een activiteit georganiseerd om iets met ouderen te doen. Ja nee, dat is heel belangrijk.
1: En wat voor eigenschappen kijkt de gemeente bij het kiezen van de nieuwe kinderburgemeester?
2: Ja, wat mij betreft gaat het vooral om spontaniteit. En wil je Pekela een beetje verder helpen, kun je de jeugd een beetje goed vertegenwoordigen. Maar maak het allemaal niet te zwaar. Als jij het gewoon leuk vindt, dan maak je een videootje. Laat je broer of zusje of je vader of moeder neemt het op. Laat je wat leuks zien in Pekela en dan stuur je naar ons toe. En dan gaan wij samen met de huidige kinderburgemeesters gaan we iemand uitzoeken.
1: En welke kinderen kunnen zich aanmelden?
2: Alle kinderen die komend jaar in groep 7 en 8 zitten. Dus niet nu in groep 7 en 8, maar komend schooljaar in groep 7 en 8.
1: En hoe lang ben je dan kinderburgemeester?
2: Nou, van 1 september tot 1 september.
1: Oké. Okay. Dus echt een schooljaar, zeg maar, met nog een stukje erbij.
2: Ja, schooljaar met een stukje erbij. Kijk, in de zomer gebeurt er niet zoveel, maar in principe voor een jaar.
1: Juist. En tot wanneer kunnen kinderen zich aanmelden?
2: Dat weet ik zo niet aan mijn hoop, maar volgens mij de komende week nog, tot met de schoolvakantie aan toe. Dus ik zou zeggen, twijfel niet te lang en stuur hem onmiddellijk op.
1: Kijk, dat is een hartstikke mooie oproep. Ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Prima, dank u wel.
1: Oké. Okay.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen een korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan. En ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72. En in Bourtange wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Op vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Met de zomerse temperaturen in aantocht is het belangrijk om goed voor jezelf en anderen te zorgen. We praten met voormalig huisarts Feike Oppenwal. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Arina.
1: Ja, er zijn weer zomerse temperaturen in aantocht. Ja, welke gezondheidsklachten liggen er zoal op de loer?
2: Ja, de zomerse temperaturen, dat

0: graden, dan is het voor mij al warm genoeg. De meeste mensen zullen zich goed voelen bij 25, hoewel het vandaag een beetje fris is dan natuurlijk. Ja, dat hangt helemaal van af, hè, welke gezondheidstips, hoe oud je bent, denk ik. Daar heeft het heel veel mee te maken.
1: Ja, want is het vanaf 30 graden al wel, nou ja, gevaarlijk, zeg maar? Of gevaarlijk is misschien niet het juiste woord, maar...
0: Gevaarlijk is denk ik nog niet helemaal. Maar je moet zeker al oppassen dan. Eerder wanneer het 30, 35 graden is. Dat zijn we niet zo gewend. Helemaal als het naar de 40 gaat. Dat hebben we in Nederland ook al meegemaakt. Het hangt heel erg van de leeftijd af. Als je kind bent, dan ga je er anders mee om dan wanneer je volwassen en wanneer je senior bent. Ik ben zelf ook senior, dus dat weet ik waar ik over praat. Hoe ouder je bent, hoe gevaarlijker het is, denk ik.
1: Want wat zijn dan de gevaren?
0: De gevaren is dat je te weinig drinkt. Dat is, je zweet meer als het warm is. Vooral als je beweegt, vooral als je aan het werk bent. Of dat je in de tuin nog even wat doet, of hoe dan ook. Dan is het zeker gevaarlijk als je te weinig drinkt. Dat is het hele principe.
1: Oké.
0: Dat je te veel zweet, te veel zout verliest dus en te veel vocht verliest.
1: Dus dat is iets waar gewoon goed op gelet moet worden. Dus op het moment dat er goed gedronken wordt, nou, dan kunnen we het wel aan.
0: Dan kunnen we het zeker, met 30 graden kunnen we dat wel aan. En drinken, dat is, wat moet je dan drinken? Nou, geen alcohol. Alcohol zet de bloedvaten uit en dan ga je nog meer zweten. Dus dat moet je, een biertje zou ik zeker niet aanraden. 0% gaat nog, denk ik. Maar vooral water, thee, fris drinken. Dat zijn de omstandigheden, dat zijn de manieren waar je de warmteomstandigheden het beste te lijf kunt gaan. En zeker ook wat kleding aan hebben. Hè? Niet in je blootje, hè? Alleen maar een broekje aan buiten. Ook je lichaam bedekken, dan zweet je wat minder. Dat lijkt wat tegenstrijdig, maar in de warme woestijnlanden hebben ze juist heel veel kleren aan. Hè?
1: Ja.
0: En dus wel eventueel een petje op als je daar wat gevoelig voor bent op het hoofd, want het hoofd wil ook veel warmte kwijt.
1: Ja. Dus dat zijn wel dingen waarop gelet moet worden. Ja, u gaf aan geen alcohol. Nou ja, aankomend weekend wordt het dus warm. Maar ja, Nederland gaat natuurlijk ook spelen in de WK. Dat zijn geen handige dingen dan samen.
0: Nou ja, goed, dan moet je daar zelf mee omgaan. We zijn er vooral op gewezen onlangs toen er marathons waren. Hè? 3 marathons, ook in Groningen was een marathon waar toch wel mensen in problemen kwamen. Ook mensen die goed getraind waren, overigens las ik.
1: Ja.
0: Dus je moet vooral ook luisteren naar je eigen lichaam. Als je hoofdpijn krijgt, als je wat zweverig wordt, als je wat trillerig wordt ook, je jezelf niet goed gaat voelen, wat misselijk, misschien zelfs overgeven, ja, dat zijn signalen dat je toch heel erg op jezelf moet letten, dat je de koelte moet opzoeken en moet gaan drinken. Dat is het vooral het belangrijkste, want de afvalstoffen, je moet ook plassen. Dus de afvalstoffen moeten uit het lichaam kunnen verdwijnen en daarvoor is het drinken belangrijk.
1: Dus als ik het even samenvat, dan is het water drinken, je goed genoeg aankleden en uit de zon blijven ook, denk ik.
0: Ja, uit de zon blijven, hè? Inderdaad. En onder de boom gaan zitten, de parasol opzoeken. We hebben zelf een keer, waren we in Maastricht, was het 40 graden. Ja, toen hebben we een kerk opgezocht. Dan was het hartstikke lekker koel. Dan was er ook een concert. En nou, daar hebben we toen van genoten. En toen kwamen we s'avonds weer buiten. En dan een pilsje op het terras. Dat is onder de bomen. In Maastricht ging dat heel goed.
1: Ja, precies.
0: Goed, iedereen moet vooral naar zijn eigen lichaam luisteren. Dat is het belangrijkste. Als je hoofdpijn krijgt, als je misselijk wordt, dat zijn signalen van het komt niet goed.
1: Juist. Dus daar moet je gewoon goed op letten en ook bij elkaar op letten, denk ik, hè?
0: Ja, ook bij de anderen opletten. Hè. Ja, wat altijd gekeken naar de senioren, hè, de ouderen, zeg maar de 75-plussers, die dan, daar gaat de temperatuurregulatie, die gaat daar anders. Hè. Die verdwijnt een beetje. Je merkt dan zelf niet dat je dorst hebt. Hè. Het dorstgevoel verdwijnt ook wel wat. En dat zijn zeker aandachtspunten voor de omgeving, om daarop te letten. Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Ontzettend bedankt voor uw tijd. En we gaan erop letten aankomend weekend.
0: Ik hoop dat de mensen hiermee mee vooruit kunnen. Aandacht van elkaar.
1: Ja? Kijk, dat is altijd goed. Ontzettend bedankt.
0: Succes, Renato.
2: Koningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Wie woensdag 24 juni vroeg met het openbaar vervoer wil reizen, moet rekening houden met flinke vertragingen of uitval. Vakbond FNV organiseert een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. We spreken met Edwin Kuiper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Om te beginnen, wat betekent deze werkonderbreking op 24 juni concreet voor reizigers?
2: Dat ze rekening moeten houden dat woensdagochtend de dienstregeling verstoord is. En de actie is vanaf opkomstdienst, hè, zo zeggen wij dat dan altijd, maar zeg maar vanaf 5 uur 's ochtends tot maximaal 8 uur.
1: En kunnen mensen vroeg in de ochtend dan helemaal niet meer met het openbaar vervoer reizen?
2: Nee, hè, tussen 5 en 8 ligt het OV stil. En dat geldt zowel voor de bussen als voor de treinen. Dus ja, daar moet je wel rekening mee houden dat er helemaal niets rijdt.
1: Waarom kiest de FNV voor een actie in het openbaar vervoer?
2: Nou ja, uit nood geboren, hè, want het kabinet wil bezuinigen op sociale zekerheden. Ja, en dat onze achterban pikt dat niet. En die willen een statement afgeven. En vandaar ook deze actie. En het is ook de aanzet tot een brede maatschappelijke discussie. We willen ook andere sectoren eigenlijk oproepen om ook mee in actie te gaan. Om een duidelijk signaal richting het kabinet af te geven.
1: Ja, want ik wou wel vragen van, hey, waarom raken deze plannen volgens jullie juist de OV-medewerkers? Maar het gaat ook om andere sectoren.
2: Ja, het gaat eigenlijk ook, en zelfs het gaat alle inwoners van Nederland. En iedereen wordt geraakt door deze maatregelen. Zeg maar de gewone man die betaalt de rekening. Dat is onverteerbaar voor ons. Er zijn heel veel andere mogelijkheden om geld ergens weg te halen. Maar ja, omdat die potten zo goed gevuld zijn, omdat we eigenlijk zo goed ons best doen, worden we daar nu voor gestraft. En ja, dat pikt onze achterban niet. En die zegt, die wil een streep trekken van, hey, we hebben in het verleden afspraken gemaakt. We hebben tientallen, misschien wel 100 jaar gebouwd aan fatsoenlijke voorzieningen, sociale voorzieningen. En dat wil dit kabinet in één streep weghalen.
1: En wat hopen jullie dat het kabinet doet na deze actie?
2: De maatregelen intrekken. Hè? Dus geen bezuinigingen op de WW en de WIA. Het kabinet heeft al gezegd dat ze streep halen door de AOW-leeftijd te verhogen. En daar voelen ze al wel de druk van maatschappelijke onrust. Nou, ook de WW en de WIA, die moeten van ons van tafel. Het is echt onbespreekbaar voor ons dat daar geld uitgehaald wordt. En dat medewerkers straks, of iedereen die in loondienst is en straks buiten schuld of straat komt te staan, in de armoede valt. En de WW die wordt verkort, de WIA wordt op bezuinigd en de uitkeringen gaan omlaag. Nogmaals, en de welvaartsvakbonden kunnen daar nooit akkoord mee gaan. En onze achterban pikt dat niet.
1: Is dit een eenmalige actie?
2: Dat hangt af van wat het kabinet doet. Hè. Als het kabinet voet bij stuk houdt, ja, dan zullen ook meerdere sectoren in opstand komen. En dan kan het zomaar zijn dan in september, oktober en straks na de vakantie dat het toch wel veel meer onrust veroorzaakt. De bal ligt bij het kabinet.
1: Goed. Helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de toelichting. Ja, en voor de luisteraars thuis, 24 juni, dus even rekening mee houden. Vroeg in de ochtend wordt het openbaar vervoer dus stilgelegd.

0: dag. Het is nu 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl.
10: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldt de bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouw lokale schilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouw lokale schilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouw lokale schilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is
0: bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen een korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan. En ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtangen rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72 en in Bourtangen wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtangen en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Op donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Op vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

0: Het is nu 3:00.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
11: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed.
16: Het geluid van Oost-Groningen. 80s en 90s.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan. En ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetsteeg in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72 en in Bourtange wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Op donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Op vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

0: Het is nu 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen een korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan. En ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72 en in Bourtange wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. Groningen 1, weerbericht. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen en kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Op donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Op vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

you aren't doing.

0: Het is nu 5:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op- en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi-X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
17: Non-stop.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: De mooiste muziekmix hoor je bij ons.
3: Het geluid van
4: I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know, give

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Michiel van der Spek. Er heeft gistermorgen een korte tijd brand gewoed in een flat aan de Hoogklei in Winschoten. Omwonenden werden kort na het uitbreken van de brand door de politie gewekt, waarna de toegesnelde brandweer de brand snel onder controle had. Vermoedelijk betrof het een brandje in een elektrische deken. Na de brand berichtte het waterleidingbedrijf Groningen dat er een lekkage in de waterleiding was ontstaan. Omwonenden moesten rekening houden met geen of minder water uit de kraan. En ook kon het water troebel zijn. Bij een schietincident in een woning aan de Zetstee in Zuid-Laren is zondagochtend vroeg een 34-jarige man uit de gemeente Oldambt gewond geraakt. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. Kort na het incident heeft de politie een 27-jarige vrouw uit Zuid-Laren aangehouden als verdachte. Zij zit nog vast en wordt verhoord. De forensische opsporing heeft sporen in de woning veiliggesteld. De politie spreekt met getuigen en doet buurtonderzoek. Ook wordt er in de omgeving gekeken of er camerabeelden zijn. Rond 17:15 gisteravond vond bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel een steekpartij plaats. Daarbij raakte één persoon gewond. De politie is een onderzoek gestart. Verdere bijzonderheden zijn niet bekendgemaakt. Door wegwerkzaamheden kan buslijn 72 de komende weken niet via Bourtange rijden. Daarom zet Q-Bus tijdelijk een pendelbusje in. De dienstregeling van de tijdelijke lijn 272 is niet in de reisplanners terug te vinden, maar wel op de site busgd.nl. In Vlagtwedde sluit de bus aan op de lijnen 14 en 72 en in Bourtange wordt dan gestopt bij de halte Bakovensweg. In het weekend rijdt lijn 72 wel via Bourtange en is de extra bus niet nodig. De situatie duurt nog tot 8 juli. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op westerwoldeactueel.nl en op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag is het nog bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het is daarbij maar 17 graden bij een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, kracht 3 tot 5. Vanavond neemt de wind af en vannacht en morgenochtend kan er soms wat lichte regen vallen. Morgenmiddag is het droog met enkele opklaringen. Dan kan de temperatuur gaan oplopen tot ongeveer 20 graden. Het is ook een aanzet tot warmer weer. Woensdag wordt het ongeveer 23 graden. Dan is het wisselend bewolkt met zon en misschien nog een enkele bui. Donderdag is het overwegend zonnig en zo'n 26 graden. Op vrijdag gaat de opwarming door en dan kan het mogelijk 30 graden worden. Volgend weekend zou het dan weer wat af moeten koelen en komen er enkele onweersbuien.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

De boeren zo snijden, het is te koud voor de tijd van het jaar. Het is nat van regen, stuit water in de ring. Zet de radio op zachtste en de televisie.

0: van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismael Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
2: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
1: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.
3: Goedenavond.
4: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts.

0: Blik op sport. Blik op sport.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Blik op sport van maandag 15 juni van het jaar 2026. En we begonnen met Typically Tropical and We're Going to Barbados. Nou, daar is later, in de eind jaren 90, is daar nog weer een andere versie van gemaakt. En dan hebben we het over het jaar 1998 van de Venga Boys, die ook later in deze uitzending nog voorbij komt. We hebben heel veel zomerse muziek in deze laatste uitzending voor de zomerstop. En wat gaan wij in deze laatste uitzending doen, behalve echt klassiekertjes draaien van zomerse muziek. Nou, we kijken ook onder andere de dag van vandaag. Veel opgerichte voetbalclubs heb ik in elk geval. We blikken nog even terug op het amateurvoetbal. Want er moest nog een beslissing vallen voor in de eerste klasse H. En dat ging tussen Gorecht en Seurhuis de Vien uit Friesland. En dan kijken wie volgend seizoen in de eerste klasse speelt. Hockey, de laatste speelronde. En we hebben ook honkbal en darts. Nou, dat is allemaal de komende twee uur met, wat ik al zei, heel veel zomerse muziek. En de volgende, ja, die mag dan ook niet breken. Het is wel heel grappig, want de titel is namelijk The Wellerman Song. Maar er staat ook nog iets tussen haakjes. Ga ik niet opnoemen. We gaan hem gewoon draaien. Buddy, Fox Club en Marcus Becker.

40 jaar geleden bracht Madonna deze nummer uit, La Isla Bonita. En daarvoor hadden we, moet ik even nog weer kijken, Buddy, Fox Club, Marcus Becker en de Wellerman Song, oftewel Gaal, Gaal, Es ist so geil, de zomer komt. En ja, de zomer komt er nog aan, alhoewel vandaag viel het nog wel redelijk tegen, maar goed, het zou alleen maar beter worden de komende dagen. Goed, gaan naar de dag van vandaag, 15 juni. En ik zei het al in de opening van dat er toch een aantal clubs werden omgericht. Onder andere in Chili, daar werd de voetbalclub Club Deportivo Arturo Fernández Vial opgericht. En dat gebeurde in 1906. In 1912 werd Warta Poznan in Polen opgericht. Ga dan een keer naar Chili toe. Club Deportiva Social El Cultural Liberia, kortweg Iberia, die werd in 1933 opgericht. In 1954 werd de Union of European Football Association opgericht in Basel in Zwitserland. En afgekort is dat natuurlijk de UEFA. En in 1969 scherpte Ronald Klim in Boedapest het wereldrecord kogelslingeren van Gwala Sikorski aan tot 74 meter 52. Het oude record stond op 73 meter 76. Kijk ook wie er vandaag onder andere jarig zijn. Onder andere oud-voetballer en coach Michael Lauderup. Die is vandaag jarig, 62. Oud-international van het Duitse elftal. En ook onder andere keeper bij Bayern München. Oliver Kahn, die is vandaag jarig. Hij is vandaag 57 geworden. Oud-PSV'er Wilfred Bauma, die is 48 geworden. En vandaag beide 34 geworden. De een die speelde het afgelopen seizoen nog bij Liverpool. De andere die was snel op de 100 en de 200 meter. Dan hebben we het over de Egyptische voetballer Mohamed Salah en de Nederlandse atlete Daphne Schippers. Allebei zijn ze 34 jaar geworden. En ik zei het eigenlijk al aan het begin. We hebben een aantal klassiekers qua zomerse muziek. Dan moet je denken aan de Macarena, de Lambada. Maar deze mag eigenlijk ook niet ontbreken.

Je hoorde Marie-José van der Kolk, zo heet ze eigenlijk. En ze is 51 op dit moment. Ze wordt in september 52. En ze had in 1998 met Bailando een grote hit. En daarvoor hadden we de drie dames van Last Ketchup en de Ketchup Song. En wij gaan verder met voetbal. En toen wij met nog één... er was nog één plekje open in de eerste klasse H van het zaterdag-zondag voetbal. Waar we in elk geval weten dat Lac Frisia 1883 als kampioen promoveert naar de vierde divisie toe. Dat Velocitas 1897, Pickwick 1887 en Brooks de Boys gewoon in deze eerste klasse blijven. Ook WVV blijft, tenzij het nipt, ook in die eerste klasse. We weten dat Oranje Nassau via de nacompetitie al gedegradeerd is. Surhuis Tivien, die moest zich nog even via een omweg gaan handhaven. En dat gebeurde gisteren in Rode, waar ze speelden tegen Gorecht. En voor beide gold of in de eerste klas blijven of gaan promoveren. Nou, Surhuis Tivien, die kwam met 2-0 achter tegen Gorecht. En uiteindelijk wisten ze via strafschoppen toch nog te winnen. De eindstand was na 120 minuten 2-2. Waardoor de Friezen de penalties beter namen. En dat betekent dus dat Surhuis Tivien komend seizoen ook in de eerste klasse speelt. Krijgen in elk geval wat nieuwe namen in die eerste klasse haven. Oranje Nassau, die is via de promotie-degradatie-duels gedegradeerd. VV Winsum en GSC Groningen waren al rechtstreeks gedegradeerd. Kijken we in de derde klasse. Daar zien we in elk geval dat Stadspark komend seizoen in de tweede klasse gaat spelen. Dat actief ASVB en Siddeburen degraderen. Maar Siddeburen die gaat sowieso naar de zaterdag toe. En die speelt dan komend seizoen in de vijfde klasse. MOVV en Heiligelee bleven in de derde klasse. In de vierde klasse weten we in geval dat Veleveen kampioen is geworden en promoveert naar de derde klasse. Dus dat zullen wel volgend seizoen duels gaan worden tegen onder andere Sellingen, Heiligelee en MOVV. BNC dat promoveerde ook naar de derde klasse, maar degradeert uiteindelijk wel weer. Want ook BNC neemt afscheid van het zondagvoetbal. Komend seizoen is de ploeg uit Finsterwolde te bewonderen in de vijfde klasse van het zaterdagvoetbal. Gedegradeerd zijn in elk geval Bareveld rechtstreeks en Engelbert en Gieterveen via de nacompetitie. Kijken we naar de zaterdag toe. Daar zien we in elk geval dat Assen als kampioen promoveert. En dat Bargeres via de nacompetitie is gepromoveerd. Borger en Glimmen die speelden ook nacompetitie, maar wisten zich te handhaven. En SGV stond al een tijdje vast als degradant en speelt komend seizoen in de vijfde klasse. Waar geen plek meer is voor Bato, want Bato werd het afgelopen jaar kampioen en promoveert dus naar de vierde klasse. Dus dan krijgen we, als het allemaal goed is en goed ingedeeld worden, een winschotense stadsderby tussen WVV en Bato. En in die vijfde klasse promoveerde ook VV Pekela. Zij gaan dus ook volgend seizoen in de vierde klasse spelen. En dan in de vijfde klasse blijven in elk geval Scheemda, VVS, Westerlee en Nieuwolda, gevuld met BNC Nieuweschans. En ja, dat was het dan wel zo'n beetje. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal ingedeeld wordt. Dat zal ergens volgende maand wel bekend worden gemaakt. Gaan we naar de reserve vijfde klasse op de zondag. Afgelopen week werd er nog één wedstrijd gespeeld. Die tussen WO3 en Meden 3. Dat ging nog om plek 3. En Meden 3 was daarin de sterkste in Woldendorp. Het werd namelijk won men namelijk met 1-10. Daardoor eindigde Meden 3 achter kampioen NEC Delfzijl 2 en Kwik 2 als derde met 35 punten uit 22. Oldamster Boys eindigde het seizoen op de plaats 9 met 28 punten uit 22 wedstrijden. Eén wedstrijd werd er nog gespeeld in de vierde klasse 11 van het zaalvoetbal, waarin Westerlee 1 en Westerlee 2 uitkwamen. Kampioen Schattenberg 2, die kwam in actie tegen Zuidlaren 2. En dat werd 9-6.
En dat tot zover het blokje voetbal. Wij gaan weer een blokje zomerse muziek draaien. En dan gaan we weer terug naar 1999 en 1996. En we hebben daar klaarstaan Coco Jumbo. Maar we beginnen eerst met een Enrique Iglesias.

Dit waren Mickey Krause, Lorenz Büffel en Kings of Günther en Immer Hansi en hun versie van Baila Baila. En daarvoor hadden we uit 1996 Mr. President en Coco Jumbo. En we begonnen met dit blokje met Enrique Iglesias uit 1999 en Baila Mo. We gaan naar hockey toe in de reserve eerste klasse Pool A. De laatste speelronde die werd al afgetrapt op 10 juni. Een uitgestelde wedstrijd van Dash tegen Bedum. Dat werd 3-1. De wedstrijden van gisteren HVA Assen Dames 2 tegen Leeuwarden 4 0-2. Eemsmond tegen Dash 3-1. Bedum HCSO 2-0. Lemmer Leeuwarden 3-1. Leeuwarden 4 kampioen 50 punten uit de 20 wedstrijden. Gevolgd door Eemsmond en GHBS 20. Allebei 36 punten uit de 20 wedstrijden. Alleen Eemsmond is tweede geëindigd in verband met een beter doelsaldo. Plus 19 om plus 8. HCW die staat laatste met 11 punten uit 19 wedstrijden. Alleen die wedstrijd moet nog gespeeld worden tegen de nummer 1 en laatste. Dat is de Kwiksteek. En Kwiksteek heeft 12 punten uit 19 gespeelde wedstrijden. Komende zondag op het Sint-Vitusholt 7e Laan begint die wedstrijd om 8 uur. Dan de laatste speelronde bij de heren 30+. Met GHBS 1 tegen Dash werd 10-1. Bedum Harlingen 0-1. Westerkwartier Winsum 5-5. Graspiepers tegen GHBS 2 3-0. Leeuwarden HCW 1-6. En Roden Ilde 5-0. Eindstand in de eerste klasse heren 30+ Pool A. Roden eerste 57 punten uit 22 wedstrijden. Gevolgd door Leeuwarden met 50 uit 22. En Westerkwartier eindigt als derde met 47 uit 22. HCW eindigt het seizoen op de vierde plaats met 46 punten uit 22 wedstrijden. Wij gaan verder en we gaan weer terug naar 1996. Ja, we gaan nou eens even lekker met de heupjes swingen met de Macarena.

0: Uit het jaar 2000 horen we Jody Bernal en Cassie Cano. Daarvoor bij onze oosterburen Vincent Groos en Oezo. Nou, daar zou ik maar niet al te veel van drinken, want dat kon nog wel eens zijn dat je niet meer fatsoenlijk over de straat loopt. Er zit behoorlijk wat percentage alcohol in. En we begonnen dit blokje met een lekkere dansje. Dat heet de Macarena. En we kennen dat van Los del Rio. Goed, we gaan even weer terug naar het voetbal. Want er zijn twee verenigingen die binnenkort wat te vieren hebben. Onder andere Oldamster Boys. Die doen dat in hetzelfde weekend als Bato ook, op 3, 4 en 5 juli. Dan vieren ze in elk geval hun 80ste jubileum. 80 jaar dus Oldamster Boys in Nieuw Scheemda. Met op zaterdag 4 juli nemen ze het op tegen spelers van oud FC Groningen. Kan onder andere dus ook Michael De Leeuw zijn. En vele andere sterren, misschien Martin Drent. Ik noem maar wacht, gewoon waarop. Die komen dus waarschijnlijk naar het Nieuw Scheemda toe. Nou, voor meer informatie kun je onder andere op de Facebookpagina kijken hoe laat dat die wedstrijd allemaal begint. Dus op 3, 4 en 5 juli viert Oldamster Boys hun 80-jarige bestaan. Met daarbij op 4 juli dus een wedstrijd tegen oud FC Groningen. Verder is er ook nog een feesttent met daar gezelligheid in. Ook live muziek. En dat kun je ook vinden in hetzelfde weekend in Winschoten. Bij Bato. Want eigenlijk zou Bato een paar jaar geleden al hun 100-jarig bestaan vieren. Maar ja, toen kwam corona en dat mocht dus allemaal niet. Dus hebben ze naar dit jaar verplaatst. En het feestweekend wordt afgetrapt op vrijdag 3 juli... met een wedstrijd tussen het mixteam van Bato en FC De Rebellen. En FC De Rebellen, nou, als je het niet weet, dat is eigenlijk een team met oud pros die dus echt een schat aan ervaring hebben in het betaalde voetbal. Maar natuurlijk komen ze echt om lekker plezier te maken. En dan komen de rebellen dus om het feestweekend hier in Winschoten en de Sint-Vitusholt af te trappen. Het Bato-mixteam zal bestaan uit Bato'ers uit de huidige seniorenteams. En dat team is als het goed is inmiddels al samengesteld. Voor deze wedstrijd is op vrijdagavond geen kaartverkoop. Iedereen is van harte welkom op het sportpark Sint-Vitusholt. En na afloop van die wedstrijd zal de feestband Solidair en feest DJ Nick er een feestje van maken in de feesttent die daar staat. Op vrijdagavond zijn daar dus geen tickets voor nodig. Op andere dagen zullen er wel tickets voor nodig zijn. Maar meer informatie kun je dan vinden op de Facebookpagina van Bato. Dus 3, 4 en 5 juli feest dus in Nieuw Scheemda met Oldamster Boys. En Bato viert hun 100-jarige bestaan. Die meende in 2020 eigenlijk gevierd had moeten worden. Maar toen gooide corona roet in het eten. Maar goed, de feest zal er niet minder om worden. Dus dat staat dus over een week of drie gepland. En daarmee zijn wij bijna aan het einde gekomen van deze eerste uur met echt heel veel zomerse muziek. We noemen er gewoon even wat op. De Ketchup Song hadden we onder andere. Bailando hadden we. Coco Jumbo hadden we. De Macarena natuurlijk. Maar ja, wat mag eigenlijk niet ontbreken? De Lambada. Maar die komt straks in het tweede uur. We gaan afsluiten in deze eerste uur met Boney M. En hooray, hooray, it's a holiday.
1: RTV Go.

0: Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
2: Wat zei je nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
2: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Blik op Sport met Jens Stakens.

0: Cito.
1: Blik op sport. Blik op sport.
2: We begonnen deze tweede uur met Luis Fonsi featuring Daddy Yankee en Despacito. En wat gaan wij de komende uur nog doen bij Blik op Sport? Nou, we hebben eigenlijk niet zo heel veel meer. We gaan nog wel even terugblikken op het honkbalweekend met WHC die thuis speelde tegen Caribe Heren 2. En we kijken ook even naar de dartswedstrijden voor de zomercompetitie. En ja, dat zit eigenlijk zo'n beetje. Maar goed, we hebben ook heel veel zomerse muziek. En deze die gaan we weer terug naar... volgens mij is het zelfs eind jaren 90. Ja, je had een keuze met deze groep. Je kon deze doen, Summer Love. Of je kon Sex on the Beach doen. Nou, we hebben eigenlijk gekozen voor echter zomerliefde. En dan gaan we nu verder met Teaspoon. En dit is Summer Love.

Uit het jaar 2004 hoorde je Ozone en Dracostea Dinte. Daarvoor hadden we de andere versie van Barbados. Dit keer van de Venga Boys en We're Going to Ibiza. En we begonnen deze drieluik met Teaspoon en Summer Love. We gaan naar honkbal toe, naar de uitslagen van gisteren. Er speelt de Knightsheren 1 en tegen de Knightsheren 2. Dat werd 24 tegen 1. WHC, die speelde thuis tegen Caribe Heren 2. Dat werd 9 tegen 3. De Blokes had geen moeite met Northern Stars. Dat werd 13 tegen 0. En Trachten Diamonds Heren 2 tegen de Pioniers werd 2 tegen 17. Blokes en kop met 14 punten uit 8 wedstrijden, gevolgd door de Pioniers met 13 uit 8. Knightsheren 1 op plaats 3 met 9 uit 6. WHC, die staat vierde met 8 punten uit 7 wedstrijden. En komende zondag speelt men in Drachten aan de Sportlaan tegen Trachten Diamonds Heren 2. En die wedstrijd begint om 11 uur. We gaan naar de Gypsy Kings en dit is Bamboleo. 71, 72, ça y est?

40 jaar geleden scoorde Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine een grote hit met de Conga. En daarvoor hadden we Kaoma en de Lambada met de twee beroemde kinderen die daarin dansten. En samen zelfs een single uitbrachten in 1990, Frentje Frentje. Dat werd niet heel succesvol. Dan hebben we over Chico en Roberta. De kinderen die dansten in de videoclip van de Lambada. Zij heette volledig Roberta de Brito. En de andere, de mannelijke of de jongen toen, Chico Oliveira. En zij zaten dus in de Lambada, waar we over weten dat de zangeres van Coma voor een paar jaar geleden verbrand is gevonden in de auto. En we begonnen deze drieluik met de Gypsy Kings en Bamboleo. Zometeen gaan we naar speelronde nummer 2 alweer van de zomercompetitie darts. Maar ik heb nog eerst even drie hele lekkere hits klaarstaan. We gaan naar, twee keer naar de jaren 80 toe en één keer naar het jaar 1994. We beginnen eerst in 1989. Kokomo.

Je hoort uit 1994 Player Hitty en The Summer is Magic. En daarvoor hadden we Glory, moet ik even kijken, Los Lobos en La Bamba. En we begonnen met The Beach Boys en Kokomo. We gaan naar darten toe. En dan gaan we eens even naar de zomercompetitie, tweede speelronde. Met in Pool A, FVO Camping Elftal tegen Bros and Arrows, 6-3. En Bar het Olde Nust tegen Mikken is Prikken, werd 8-1. Bros and Arrows en Bar het Olde Nust, allebei 10 punten uit 2 wedstrijden. In Pool B wist de Tellerlikkers te winnen van FE Zomerpijltjes. In de uitwedstrijd wonnen ze met 3-6.

tegen Lucky Tops werd 5-4. DC Olhoof is in deze zomercompetitie in Pool D de koploper met 12 punten uit 2 wedstrijden. We gaan naar de Summer of 69, natuurlijk Bryan Adams.

2011, I Say A To Pego, Michel Telo. En daarvoor hadden we The Summer of 69 van Bryan Adams. We hebben er nog drie klaarstaan. En we beginnen met Wham en Club Tropicana. Bellini met Samba de Janeiro erachteraan. En als laatste Lou Bega en Mambo No. 5. Ik wens wel een hele fijne avond en graag tot 31 augustus. Dan beginnen we met een nieuwe seizoen van Blik op Sport. Gegroet, uw Jens Stakers. We'll be right back.

0: nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid. Tot na het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn, of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

Jij studeerde nog, ik was muzikant. Met z'n tweeën in een oud verlaten pand. Aan het schrapen voor wat geld, kleine beetje stap voor stap. We redden dat, bovendien wat hulp van buitenaf. En je buik werd steeds dikker, ik wist niet wat ik moest. Maar jij zei me, Koen, het komt wel goed, morgen weer een dag. En zo geschiedde, de dagen werden weken. Ondertussen was ik weg, steeds vaker op pad. Voor een toekomst voor de klein, om voor mezelf te bewijzen. Dat ik het kon, een rol als vader voor het brood op de plank. En op een koude winterdag, de eerste van de eerste, was het allermooiste wat me overkwam. Ik was compleet betoverd, pakte toen je hand. En zei, kijk me lief, hij heeft precies jouw ogen. We kwamen thuis in een veel te tochtig pand. Ik zet de kachel nog wat hoger. Ik

0: Jij was klaar voor volgende stap, ik nog niet. Misschien niet afgerekend met mijn angst. En ik krop van alles op, tot ik in tranen op de bank lag. Omdat ik niet voldoende verwacht. En jij zei me koe, er zit van alles in je hoofd. Je bent niet minder dan perfect, zoals de jongen die je bent. De geschiedenis herhaalt zich niet, al ben je even weg. Maar ik weet dat je thuis komt, al zolang ik je ken. Want ik zie dat jij gelukkig wordt van bepaalde onrust. Van nieuwe plekken zoek, tot je niet meer kunt. Dus zoek, ga en ontdek zoals ik dat doe. Ga naar buiten, anders slaat de angst naar binnen toe. Je kan niet altijd alles doen, al weet ik dat je wilt. Ik zie het in je ogen, precies wat er speelt. Maar als je thuis komt, zal ik je één ding beloven. Ik zet de kachel nog wat hoger.
1: Ik ben...

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Caverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

gebrand is, gooi ik erop. En knip een foto als ik op zijn oogst is. Dan vroeg ik aan die verrast uit, of ken ik hem ook maar af. Of wie er in dit gat wel eens wat loos is. En als de rood vergodert,

En het weekend nog voetbal uit, dat is jouw vaste prik. Ze ben al doodblij als de rooie van krant is. Met anderhalve mannenkaart en Peer de Kop ben ik. De informeerking rust wel oude stand is. Ik ben een echte cowboy van een onderlander krant. Ik stoi voor aan bij Nijbouw op in bouwval. Mijn leutje dubs en ijsjes, ben mooist toe tweede hand. Dat hij al begrepen

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Sulyok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland.